Dixie Darling van Dolly Parton, eigenlijk ook van Daryl Adams. Ik zag zijn vrouw nog in het park wandelen vandaag. Dus dat is inspiratie voor Namaste vandaag om liedjes van Daryl Adams ook te draaien. En nu even Dolly Parton in de verf zetten, omdat ze nog maar pas is heen gegaan.

Tennessee Homesick Blues van Dolly Parton hebben we net gehad. En nu is het de beurt aan Tucker Zimmerman. Dat is ook overleden vorig jaar.

like I know the back of my hand. Running from up Wisconsin way.

beavers do. I said, Highway 51 runs right by my beavers door.

Nog tot 4 uur namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tussen 3 en 4 zondags, wekelijks. En op internet radiocentraal.be. En op DAB+. Radio Centraal.

Een Jack Hammer Blues van Woody Guthrie. Namaste nog tot 4 uur, een kwartiertje nog op Radio Centraal 106.7. Namaste.

Op de 106.6.

Dupont.

Dag dames en heren, meisjes en jongens. Welgekomen, welgekomen. Iedereen welkom. Iedereen welkom. Ja, ja, zeker weten. We sluiten niemand uit. Ja, oké. Dit is dus Dupont de Voetenuit. Dat had u al wel geraden, nietwaar? Zondagnamiddag, om de twee weken, op Radio Centraal, op de 106.7, en dat dan wel van 4 uur tot 5 uur. Al zei schat, we zijn vertrokken. Amai, amai. Ja, en zoals steeds, heb ik weer van alles meegemaakt. Ongelooflijk, hè. Als ik soms andere mensen hoor, die me zo'n saai leven, en als ik dat dan vergelijk met mijn leven, amai, amai, amai, dat is dat geen echt verschil. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ja, het ligt een beetje aan de persoon zelf, hè. Sommige mensen, dat zijn nogal, ja, hoe moet ik het zeggen, nogal saaie, vervelende mensen. En die doen dan niks gespannends, die gaan geen uitdagingen aan. En dan leven die eigenlijk een vrij onopgemerkte leven. En dan worden die ouder en ouder. En dan kunnen die zoiets zittend in hun zetel nadenken. En dan terugblikken. En dan kunnen die zeggen van, God, waarom heb ik eigenlijk geleefd? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal bereikt in mijn leven? En dan kan dat natuurlijk zijn dat die overvallen worden door een onnoemelijke, ja, hoeveelheid, een dwaalsheid. een ontevredenheid en een frustratie. En dan worden die nog vervelender, dat zal zijn. En een doelloosheid en een uitzichtloosheid. En dan, ja, en dan sterven die. En dan hebben die eigenlijk heel hun leven niks gedaan. Niks gedaan. En niemand gaat die ook niet echt missen. Wel, toen zei een paar, ja, familieleden en een paar kennissen dat ze hebben. Over de rest hebben die eigenlijk inderdaad een heel vrij, saai, vervelend leven geleid. In tegenstelling tot mijn leven. Ik heb een spannend leven. Ik ga uitdagingen aan. Ik verken. Ik ben gewoon iemand die, ja, nooit niet genoeg kan. Ik ben nooit niet voldaan. Dat doet. Ik apprecieer alles wat ik ervaar en wat ik meekrijg. En al die, ja, al die, zal ik het zeggen, al die levenslust, die energie, daar geniet ik van. Maar dat geeft mij dan nog meer een boost, om nog meer en nog spannender dingen te doen. En daarom heb ik zo'n, ja, zo'n interessant leven. Ja. Amai. Ja. En het goede natuurlijk is, dat je dat niet alleen voor mezelf hou. Ik deel dat graag met anderen. Zoals nu bijvoorbeeld. Hè? Hier, op de radio. Ik deel dat met jullie. Jullie kunnen meegenieten. En hebben jullie dan zo'n beetje, ook een beetje af en toe, een saai moment. En je hoort mij dan bezig. Dan kon ik een voorbeeld zijn voor jullie. En dan gaat ik wel wijgen kunnen optrekken. Hè? Lift yourself up to my level. Ja. Ach, god, Christus. Allee, vrouwt. Ik ben zin vertrokken. Laat ons al eens sterk beginnen. Met een leuk muziekje. Ja, en dan zal ik weer komen vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Amai. Het is nogal wat geweest, hè. Het is nogal wat geweest, hè. Ja, het is bij mij altijd wat geweest, hè. Ongelooflijk. Amai. Ik heb weer wat meegemaakt. Oh, goddekes toch. Ik hou het zelf niet voor mogelijk. Dat er in meer mensen leven. Zoveel kan gebeuren. Amai. Het is niet normaal. Het is even niet normaal.

Maar ik zal misschien maar alles om beginnen met een update te geven. Een update. Zoals u wellicht nog wel zal weten, lag ik een paar weken geleden in een ziekenhuis. Ja, ik had dit ondanks. Alleen, het was niet om mijn hand eigenlijk. Het was enigszins anders. Dus zou ik het naar liever niet direct willen over hebben. Het is eigenlijk nogal gênant. Wat ik had ondanks. Ja. Het is nogal persoonlijk, ja. Op de leeftijd. Ik kan een man altijd wel zo een. Ja, kan altijd iets gebeuren, hè. Kan altijd iets gebeuren. En ik moest opgenomen worden. Mocht hij dan niet zitten. Ik had dan medicatie gekregen en dat werkte allemaal goed. Dat ging goed. En ik voel me eigenlijk al beter. En als ik even weggegonnen, zonder toestemming, hè. Want in het ziekenhuis moet je ontslagen worden, hè. En ik dacht van, het is hier in orde, het komt allemaal in de schakels. Ik had mijn boetje gepakt en ik was weggegaan. Maar ja, uiteindelijk was het dan toch niet in orde en dan moest ik toch terug even. En ja, ik lag in die kamer en ik was mijn eigen te stierlijk om te vervelen. En ik voelde mijn eigen een beetje, ja, moet ik het zeggen. Kende die serie nog vanuit de jaren 80? The Singing Detective. Oh my, dat was een goede BBC-serie. Dat was ook een heel intelligente mens. En die lag in het ziekenhuis. En die had een serieuze aandoening van... Sorry. Ik zal het eens opzoeken. Ja, ik kan dat niet op dat woord komen. Zo'n hoortziekte. Wacht, hè. Even opzoeken, heren. Wacht, dan moet ik dat opzoeken, hè. En dan moet ik dat invoeren. Uitziekte? Uitziekte. Gewoon dat. Uitziekte. Boom. Zo. Wacht, hè. Een huidontdoening. Meest voorkomende huidziekte. Dat is nog ontzuiken, hè. Oei, er ging iets mis en de content is niet gegenereerd. Allee, alvrouw, zal ik ook zoiets gaan beginnen, zo, zo halverwege, mijn resume en ga maar luisteren en informatie incasseren. En dan zal ik je niet zoiets zeggen, sorry mannetjes, het is gedaan. De content is niet gegenereerd. Nou, wat trekt dat nou toch? Allee, hoe moet je dat nou doen? Ja, ik kon dat terugvragen, hè. Een huidaandoening. Wacht, ik kon dat niet terug intypen, hè. Hier, selecteren, kopiëren. En dan kon ik terug, hier. Noem mij een zin. Kon het in de zin doen, want anders verstot me niet. Noem mij een... En dan plak. Huidziekte. Allee, kom mannetjes, ja. Een huidaandoening. Voilà, dan moet je zien wat dat hem nou zegt. Ik zei, nee, dat is het niet, hè. Acne. Oh, hier is het. Psoriasis. Psoriasis.

nazi's. Dat is een huidziekte met rode plekken en witte schilsers. Ja, en die man dus, die singing detective, die had dat. En die lag in het ziekenhuis, die was helemaal ingepakt. Oh, als je wilt, dan moet je eens opzoeken. Dat was een goede serie. Ja, en die leefde helemaal, ja, dat was een heel, ja, ik kon er niet te veel over zeggen. Dat was een heel goede serie, echt waar, even af. En goede muziek, hè. Van mijn tijd dat ik jong was, hè. Ah, wel, en ik voelde mijn eigen ook zo'n beetje. Het valt hier allemaal een beetje in hier. Ik voelde mijn eigen ook zo'n beetje. Zo'n beetje, ja. Mijn leven ging van mij voorbij. En ik deed niks en ik lachte gewoon. Ik kon niks doen, ik mocht niks doen. En dan heb ik gedacht van, ja, dan moeten beslissingen nemen. Op zo'n moment moeten beslissingen nemen. En dan heb ik gezegd, Filemon, je kunt er niks aan doen. Je moet dit ondergaan. En dan heb ik mijn eigen ervan neergelegd. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè. Ik lag daar in dat ziekenhuisbed. Ik heb die dokters en die verplegers en alles. Uw vader klopt te doen. En ik had geen lipsos. Hoe heet het? Alleen hij is weg. Waar is dat? Godverdomme ook, hè. Hij is terug weg. Sociaris, wat zo heet dat? Ik ben hier nog terug. Nee, het is weg. Het is weg, maar roze. Ik had dat niet, hè. Ik had dit anders ontdaan, hè. Alleen niet om mijn hand. Oh, maar ik ben... Ik ben weer plezant vandaag. Nee, maar ik heb gewoon gedacht, oké, routine waar ik doe. En ja, op een goede 10 dagen was ik er dan helemaal door. En was ik er vanaf. En dan heb ik mijn plannen uitgevoerd die ik ervoor al had. Ik was namelijk van plan van op Brazilië te gaan. En dan heb ik dat ook gedaan. Ja, en daar zit ik nu op dit moment, terwijl jullie naar mij luisteren. Pas op, dat is allemaal niet rechtstreeks deze. Ik maak gebruik van moderne technieken, hè. Ja. Ha, ja, ik ze neem het een tijd, hè. Ah, ongelooflijk. En ja, alleen, hoe nou moet ik het lang vooral kort te maken? Pas op, ik ben ook heel goed in het lang maken van een kort vooral. Dat doe ik ook gewoon hier. Maar ik zit dus nou in Brazilië gewoon lekker ontspannen. Ik had dat gepland, hè. Dat was dan niet water gevallen, hè. Met dat ziek worden, hè. Moest gehospitaliseerd worden, ja. Dat zien we terug, hè. Ah, maar ja, maar. Allee, en dan lig ik hier. Ja, niet meer in een hospitaal bed, maar dan lig ik hier, hè. Op de straat, hè. Lekker, zonnetje. Ah, maar ja, maar. Het leven kan soms goed zijn, verstaan we? Soms kan een mens tegenslag hebben. Want soms kan het leven ook goed zijn. Goed zijn. En dan moet er openstaan. Er moet in geloven. En dan moet ook willen. Dan moet je willen. Je moet positief zijn. Je moet openstaan. Openstaan voor nieuwe dingen. Ik ben zo

is die allemaal nogal wat. Het is allemaal nogal wat. Geld, ik is toch. Ja, want ik ben nu serieus over aan het nadenken. Voor mijn eigendom in Broeklyn te verkopen. Omdat ik mijn eigendom niet zozeer nog snel naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Naar New York. Allee, zolang dat je zat er om de macht is. Want als jij maar een huurde, ze heeft een boot gezet. Hij heeft een boot gekregen. Allee, dat waren geen huurden. Dus, ik heb er een appartement gekocht. En ja, er waren mensen niet getrokken omdat ik er niet al te veel zat. Dat stond leeg. Ja, eigenlijk krakers. Van vreemde origine. Ja, mensen die een oor zoeken. En ik dacht, zo, god, dat is eigenlijk goed. Dan doe ik eigenlijk meerdere goede dingen. Want dat appartement dat stond er toch niet leeg. Hè? En dan help die mensen, want die zoeken een woonst. En dan ja, die kunnen zich dan makkelijker integreren. En die hebben al geen problemen voor al verhuur te betalen. Ze moeten niks betalen. Maar nee, ze wonen daar, het is bewoond, het wordt onderhouden. Dus ik dacht van ja, dat is een goede zaak, ik laat dat zo. Maar nou is een ICE-police erachter gekomen, dat die eigenlijk illegaal waren. Ze hadden geen papieren. Maar ja, wat stelt dat nou voor een papieren? Ai, ai, ai. En dan zijn die op het landje zitten. En dan stond mijn appartement daar. Ja, leeg terug, hè. En ik heb niet veel goesting om nog eens terug naar Amerika te komen, de Verenigde Staten. Pas op, ik zit er geen, hè. Maar, ja. En ik ben bang dat ik een boot kon krijgen. Omdat ik eigenlijk op de hoogte was, hè. Dat illegale waren. Dat ik, en dan zin ik, kan ik beschuldigd worden. Als hoe heet het? Als mensensmokkelaar en al. Wat dat hier niet het geval is, hè. Dank er maar vanaf dat je denkt, ik heb die mensen geholpen. Het waren toffe mensen, hè. Ja. Oh my, my. Nee, denk ik dat appartement kon verkopen. Ik heb al lang mijn oog laten vallen. Op een oortje. Een oortje hier. Oh my. Hier in Brazilië. Ja. Om de kust, hè. Een beetje ten noorden van Rio de Janeiro. Je hebt een enorme, kilometer strand. En dat aan de noorden van de metropool Rio. En dat is rustig, dat zijn kleine oortjes. Ja, met de bus zit dat in een half uur zit in het centrum van Rio. Je kunt iets naar Ipanema gaan. Je kunt overal. Die zijn in handenruik. En ik dacht dat ik naar daar eens heen kom. Dat is een halve dag te sluiten, snap je? Maar ik zit nou aan de andere kant. Eigenlijk, wacht, hè, dan moet ik zien hoe dat zit, hè, want je weer op. Het is ten zuiden van Rio de Janeiro dat ik een oortje wil kopen. En ik had al een optie genomen. Maar nu zit ik op een aanland, Ilha Grande. En dat is de noorden van Rio. Een groot aanland, joh. De stranden, hè. Stranden. Oh, mijn god. Ik lig hier naar rustig in de zetel, niet zonnetje, zalig. Toffe mensen, plezante sfeer, ontspannen, genieten van het leven. En dan dacht ik van, god, ik kan misschien beter hier zitten. En dan met een boot kun je altijd naar Rio gaan, hè. Dat kan altijd. Hè. Dus ik weet het nog niet, ik zit er nog niet ooit. Maar ik zal wel zien wat ik doe. Alles kan, niks kan moet, alles kan. Een beetje mijn motto, hè. Ja, je moet de wagen niet verplicht voelen, je moet de wagen niet onder druk zetten. Doe maar op. Maar leven en laten leven, hè. Iemand anders nooit niet dwingen om... Nee. Allemaal rustig al. Rustig al op ons gemak.

Ja, denk dat niet, denk ik. Afgesloten van de wereld ben. Nee. Ik volg alles nog op de voet, hè. Zo weet ik dat koning Harold van Noorwegen is overleden. Ja, dat gebeurt zo van die dingen, hè. En dan, ja, wat er nog allemaal gebeurt in de wereld. Pogacar is gevallen. Hè. De nieuwe superkampioen, hè. Ze noemen hem ook wel eens de nieuwe kannibal. Laat je die melkstreugen, die won alles, hè. Die won alles. En die Pogacar ook, hè. Dat is een Slovene, hè. Amai, gevallen. Dat doet zeer de vallen. Amai, nog moet terug wegstaan. En dat is de kunst. Er zijn al veel gevallen in mijn leven. Moet ik ze elke keer terug wegstaan staan. En terug er tegenaan. Dat moet je doen. Dat is het leven. Een vallen en opstaan. En er leren veel van. Vooral veel over de wagen. Ja, er zijn toch veel mensen die hun wagen niet kennen, hè. Die leven in een kwijting, in de roes. De roes, een soort kwijting, ja. Een verslaving, die zitten in een soort, ja, een bubbel. En die worden geleefd. Die leven niet zelf, maar die worden geleefd. En dan denk ik, mag maak je dus druk om, hè. Overal, hè. Ook hier in Brazilië, hè. Oh, nee, mensen. Oh, my. Maar op, er zijn veel goede mensen. Want er zijn ook veel idioten, hè. En ik vrees dat ze waren dat die idioten in de overmacht zijn. Amai. Allee, als je dat gewoonweg nog ook hebt, dan denk je daar. Sommige mensen, dat zijn gewoon wandelende pamfletten. Ze hebben schoenen aan, waar dat het merk heel duidelijk op staat. Kousen, waar dat er ook een merknaam op staat. Ze hebben een broekskraam. En ook met een merknaam, met een t-shirt, met een merknaam, met slogans. Het zijn wel reclamepanelen. Ze zijn eigenlijk van een soort promotie van de grote kapitaalkrachten der aarde. Degene die alles bepalen, degene die alles regelen en domineren, daar zijn ze eigenlijk de gewillige slaven van. Ja, het is erg, hè. Overal waar je komt, hè. Die mensen die lopen maar rond met die t-shirtjes van Damarik en een hoedje, een beetje van Damarik, dat je dan denkt van moet al zijn. Dat zijn grote kapitaalkrachtige bedragen die mensen uitbuiten, die ervoor zorgen dat er armoede is. Dat er miserie is. En dan de grote hoop van de mensen snappen dat niet. Hè? En alles wordt gecommercialiseerd. Hè? Alles, hè. Alleen zo was ik. Hè, want ik heb ook een maand geleden gezegd dat ik gehospitaliseerd was. Naar Portugal nog geweest. Hè? Ik zat daar met een vriendinnetje die ik dat leer. En we gingen naar Porto, schoonstad, dat moet je zeker niet naar toe. En we waren met die rechter, kleindochter, op stap. We dachten we gewoon in de stad, in de straten, een gezellig café, terrasje doen, een koffie, zo'n pastiche, van die Portugese pastiche, eten, die natte pastiche. En dat dacht ik, oh nee, gaan we niet naar de McDonald's. En ik zag de overgrootmoeder, mijn vriendinnetje. Allee, dat is montage, dat wordt duidelijk. Dat was eigenlijk maar een vlieg, maar of iets wat. Ik heb het toch weer al gehad.

kwam ineens op de McDonald's. En die, ik zag de auto gewoon te wonen, mijn vriendinnetje. Allee, dat hij moet daar zijn, dat moet daar zijn. Dat was eigenlijk van de vlieg, maar al zoiets wat. Ik heb het toch weer al gehad. Ik zag heel zo'n kop tekenen en ik had ook zoiets al. Nee, toch niet op de McDonald's. Maar ja, kom, dat kind dat bleef me zorgen. Dus waar op de McDonald's? Heb ik er zo spons per ooit gegeten? Dat noemen ze dan een hamburger, maar dat broodje, dat is, ik weet niet, dat zie je dan in de keuken, dat al zo'n plastic zakken, hè. Dat wordt geproduceerd onder band. Dat was niet lekker. Dat smokt niet. Dat wordt dan ook op de grill gelegd, met een stuk vlees, dat ook niet lekker is. Van dat geld draag ik iets stellen over de oorsprong, van waar komt dat vlees? Oh, nee, jammer. Je zou het allemaal niet meer geneten. Met wat salot tussen. En dan een lapje kaas en met wat sausje en met dit en dat. En dat smokt langs geen kanten. Dat smokt langs geen kanten, dat is niet lekker. En dan een cola erbij. Ik heb een waterje, ik heb gewoon een plat waterje gepakt. En dan frietjes. Al datzelfde. En ik zeg dat maar aan mijn vriendinnetje, die had er ook niet echt veel goed in. Die zat dat ook wel met lange tanden op te eten. Maar dat klein kind, dat maske, een achterkleindochterke, die was er van ons wel. En pas op, die had niet gewoon een menuke gepakt. Die had zo genoemd, ze had zo'n kinderbox. Een kinderbox. Dat maakte dan speciaal voor de kinderen. En er zit dan zo van alles in. Een hamburgertje, een klein pakje frietjes, een potje en een dingetje, een flesje yoghurtje, een drankje, nog een colakje en dan een speelgoedje. En dan zijn die kinderen content. En dan zie je de gretigheid in die ogen van dat kind. Als dat doosje meekrijgt en dan ging je op tafel zitten en dan doet hij dat doosje open en dan zit hij nog dat speelgoedje en dan doet hij die hamburger open en die begint erin te bijten. Maar niks kritisch, hè. Die heb je niet geproefd, dat is zo letterlijk en figuurlijk een voorgekoude kost. Die kinderen, die zijn zo, ja, geïndoctrineerd van, McDonald's, de kinderbox, ik vind dat aardig, hè. Ik vind dat aardig, ik zeg dat tegen haar van, is dat nou wel goed dat we dat doen? En ze zei ook van, ik heb het al geprobeerd. Ze is ergens anders mee te nemen. Eet lekker, eet gezond. Maar dan is het niet op. Ze moet deze rommel hebben. En dan komt uit die ouders. Die ouders die hebben geen tijd meer voor hun kinderen. Die komen van hun waardig. Die moeten hun oor zouden doen. Die geven hun kind de smartphone. En dat zit op spelletjes te kijken. En TikTok. En alles is zo ver geprogrammeerd. En die mensen, die ouders, die kindertjes, die zijn niet meer kritisch. Die denken niet meer na. Die worden geleefd. Het is aardig. Het is aardig. Ik had er nou nog een indigestie aan overgehouden. Hè. Oh ja, een vette hamburger. Dat heeft je mij echt niet gesmokt. Een fruit in mijn klanten liggen. Alleen, als Belg moet er maar geen slechte frietjes serveren. Hè. Ik weet wel hoe dat een goede friet smokt. Hè. En wat gewoon rommel. Hè. Rommel, hè. Bucht, zoals ze zeggen. Hè. Ah, maar ja, die mensen, denken niet meer na. Hè. Die pakken dat voor hun in hun neus gezet en die denken niet meer na. Die beginnen te eten, die dragen een t-shirt met reclame op. En we worden allemaal gemanipuleerd. Hè. En allemaal door dat groot kapitaal. Overal zit er geld achter. Overal, altijd maar winst. Want er wordt niet gedeeld met de bevolking. Nee, de bevolking is slachtoffer. Maar de bevolking snapt het niet. De bevolking werkt mee. Het zijn allemaal slaven. Oh, my God.

0: thuis.
1: Amen.
0: Ja. Ach, godkens. Hé, wat doet er al? Wat doet er al? Wat doet er al? Ik ben weer ontklagen, hè. En dat mag ik niet doen. Voor mijn eigen. Voor mijn eigen. Want dan zit ik mijn eigen, ja, weer druk te maken. Je kunt er niets aan doen, hè. Als de mensen die zelf uitgebouwd worden en eigenlijk zo de kar van het kapitalisme worden gespannen en het niet deur hebben. Oh, mijn jongen. Ach ja, dat stilke zal erger en erger geworden, hè. Na de Tweede Wereldoorlog. De wereld lag plat. Allee, het Westen, Europa. Plat, plat. Alles kapot. En dan kwam de wederopbouw. En dan hebben de Amerikanen hun slag geslaan, hè. We won that bloody war for you, zeiden ze. En we konden gewoon betalen, hè. En dan zijn we in een vrije, democratische samenleving terechtgekomen. Maar wat hadden ons niet meer gezegd, dat er een praatskortje om vast om. Het kapitalisme, dat jij toen zijn een slag geslaan. Ja, het is niet altijd aardiger en aardiger geworden, hè. En de mensen die, ja, in het begin was het allemaal goed, hè. De wederopbouw. En er was veel werk. En vooruitzichten. De toekomst zag er stralend uit. De expo in Brussel is er een prachtig voorbeeld van, hè. Evolutie, vernieuwing. Amai, wat een prachtige toekomst. Ja, ja. Maar de mensen stilke zo meer en meer en meer. En die, ja, verslaafd gerokt aan dat leventje. En ze zijn neerleid tot slaven, tot zombies. De zombies van het kapitalisme. Ja, ik heb er veel, veel geprobeerd om er tegenin te gaan. Maar dat lukt niet, hè. Dat lukt niet, hè. Ze zijn er te weinig. Te veel mensen laten het allemaal gebeuren. En ze zijn er te weinig die hun verstand gebroken. Er zijn te weinig mensen die hun ogen open trekken. En ja. Ja, en dan moet er maar allemaal ondergaan, hè. En dan moet je dat niet zeggen, hè. En overal, oh ja, ik las naar bijvoorbeeld van de luchthaven in Antwerpen. Hè. Verlies laat het, al jaren verlies laat het. Dan komt er een ex-topman van Avia Portland, dat is diegene die doet. Ja, wat doen die allemaal, hè? Dan komt er eens inpakken en uitpakken en vervoeren en alles. Die gaat naar jou verpakken. Dat een verlieslatende luchthaven, dat moet sluiten. Nee, nee. Die moet open blijven. Antwerpen moet een luchthaven hebben. Het is goed dat we met een draan op een half uur in Zalend hebben. Antwerpen heeft geen luchthaven nodig. Maar nee, nee, nee. Ze moet en ze zal open blijven. En vanaf volgend jaar komt de enige commerciële maatschappij toe. Gewoon stoppen met hun vluchten, hè. Nee, nee. En toch zal de luchthaven open blijven. En ze hebben dan nou de militaire band die erachter ligt, hè. En ze zo'n verlenging van de startbaan. En ze hebben een tunnel gebouwd, hè. Dat de vliegtuigen makkelijker zouden kunnen landen, hè. Dat is niet om de startbaan te verlengen, hè. Nee, nee, maar nou is er wel over gesproken. En dan zegt dat niet de Rieder, je weet wel, dat kieken van de MDA. En zegt dan, ja, dat ligt niet op tafel. Voorlopig niet. Amai, amai. En de bevolking die laat het maar allemaal gebeuren, hè. De mensen zijn zo mak geworden. Amai. En overal hetzelfde, hè. Overal altijd maar dat commerciële, dat is het enige dat telt. Het enige dat telt. En ze hebben niks anders, niet meer oog. Ach, godkens toch. En de mensen komen zelfs het slachtoffer worden, hè. Maar ze weten het nog niet. Ze weten het nog niet. Oh, mijn god. Wat triestig. Wat triestig is het dan ook niet.

Dat met dat vriendinnetje in Porto zat, hè? In de McDonald's, hè? Met je achterkleindochter. En dan moet je eerst op zo'n scherm kiezen wat je wilt hebben. Hier dat je kunt afrekenen. Je hebt dan de keuze gemaakt. En dan komt erop, je kunt ook nog dat pakken. En je kunt dat inzetten. En dat ook nog. En geen ook nog. Amai, amai, amai. En dat kind ook kijken, oh, pakken we dat ook en pakken we dat ook. Nee, gewoon een hamburger eten. En ga ik echt mijn kinderbox. Er zit genoeg in. Amai, amai. Dezelfde dag, soms doe ik dat. Ik doe dat niet zelf. Maar soms doe ik dat, dat ik zoiets online een bestelling plots. Dat ik een voorstelling heb in de vervuld. Een pizza. Een pizza met pepperoni en met handgroetjes. Lekker. Hier dat je kunt afrekenen. Dan komt er niet zo'n boodschap van andere namen ook. Wat andere. Moet ik dat dan ook pakken of wat? Mag ik zelf ook nog kiezen of wat? Wie lost mijn getallen door beïnvloeden? Ik hoor het dan al zo voor mij, hè? Van oh, we gaan eten, gaan we pizza bestellen? Oké, pizza. Twee pizza's. Ik ga hier mee zien vliegen. Oké, ik pak een margarita. Ja. En dan gaat betalen. En dan, oh, andere namen ook. En dan vragen die dan aan elkaar van, zeg schat, zeg andere namen ook, nog dit en dat. Goh, maar dat ook doen, dat doet het toch niet. Mensen zijn zo beïnvloedbaar geworden. Het is echt een massa-manipulatie. Zo'n massa-manipulatie-maatschappij. Afgekort, mama. Mama! Oh, nee. En overal, in alle zalen wordt je gecommercialiseerd. Een voetbalstadion in Gent, dat heet dan de Gelanco Arena. Ja, en dan veranderen die aandeelhouders. En dan verandert dat van naam. En dan heeft hij niet eens een andere naam. Ja, dat is toch niet alles, altijd commercie. Gelijk Sportpaleis. Sportpaleis, dat is Sportpaleis, een monument. Dat verandert het toch niet van naam? Nee, dat wordt daarna niet de afwasdom. Oh, de afwasdom. Moet je nou een afwas meenemen als je een sportpaleis hebt of wat? Oh, mijn. En dan morgen zijn er andere nieuwe en meer aandeelhouders van weet ik wat, van de Croque Monsieur, dat apparaat. En dan niet dat niet een actie, de Croque Monsieur dood. Oh my god. Nee. Het is hopeloos. Het wordt aardiger en aardiger. En ik heb beslist dat het mijn eigen niet meer op te zeggen. Ja, ik ben deze woord anders erover nog. Ik heb nee. Ik trek mijn eigen terug. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb genoeg gedaan in mijn leven. Ik kom rustiger.

ding dat ik hier op dat al aan. Ilja Grande, Ilja Grande, ten noorden van Rio de Janeiro. Of wacht, is dat ten zuiden? Wacht, hoe zit de wereld? Die is ten zuiden van Rio de Janeiro. Ja, ja. En ten noorden heb ik ook een oortje op toe. Op het strand, hè. Rustige buurt, hè. En dat is niet zo, hoe moet ik het zeggen? Afgewerkt en tot op de millimeter, elke vierkante meter, schoonlijkjes besteed en betekent getekend op een plannetje. Nee. Dat is nog een beetje zo in de ruwe staat verstaan. En daar hou ik wel van. Ik denk dat ik hier op pensioen. Ik denk dat dat is om op pensioen te gaan. Ja. Ik heb al zoveel getal in mijn leven. Die staat voor even de pauzeknop in te drukken. Maar pas op, je bent nog niet van mij vanaf, hè.

Nee. Maar ik denk dat ik me naar je kom terugtrekken. En gewoon genieten. Van de zee. Van het strand tot het zonnetje. Oh, en dan de vrouwtjes, want die lopen schone vrouwtjes rond in Brazilië. Ah, my. Ah, schat, ja. Maar ja, het is curieus of ik het lang kon kunnen volhouden, hè. Oh, ik heb geen zittend gat, hè. Oh, achterin kom ik toch misschien weer ergens anders naartoe, hè. Ik weet het nog niet, hè. Ik zal wel zien. Ik zal wel zien en alles wil het wel horen. Oh man, ja, nee. Allee, ik hoop dat ik altijd een beetje een aangeraam leven heb. Want ik kon er zo van ooit. Dat je normaal programma luistert. En iemand daar normaal aan het luisteren zijn. Ja, dan moet je eigenlijk toch wel een beetje niet missen, hè. Oh man. Dan moet je eigenlijk toch wel een beetje een vervelend leven hebben, hè. Dat je echt niets anders te doen hebt? Dat is weer plezant. Maar wat fijn. Ik kon er een puntje achter zitten. Ik kon deze beetje nog wel wandelen. En nog in een barretje getiteld van die strandbarretjes. Meerie tekstje. Een schoon bedammetje. Of zo'n stralende jonge boy die er echt in een toestel. En die Brazilianen, dat zijn toch schoon mensen. Amai. Maar ik val op de bedammetjes, hè, voor alle doodlijken. En ook eens heb ik nog een cocktailje drinken. Dat straks misschien nog wel, ik weet niet. Nog iets gezellig om doen. Een wandelingetje. Zonnetje zien ondergaan. Meer moet dat niet zijn. Oh nee. Meisjes en jongens. Liefste mensen. Ik hoop dat we toch nog een lange vakantie hebben. Want de zomer is ondertussen weer voorbij. Een leuke vakantie heb je gehad. Een leuke zomer heb je gehad. En dat je wel een batterij hebt opgelooien. En dat je er weer voor een heel jaar tegen kunt. De koude winter. Oh my. Ik begin al een beetje rillingen te krijgen. Maar hier kon ik geen last van hebben. Allee, dat was het. Die bal de voeten uit de Broadway-centraal. Ik stop ermee. Ik kon verder leven. Daag. Allee. Oh my. Het was toch weer op een zand. Oh my. Oh, kom. Oh, dat altijd dolle te weten. Als je nog maar rust hebt. Oh, my. Dat altijd dolle te weten. Ah, grapjes toch, hè. Tot de volgende keer, hè. Geniet van het leven.

Op de 106.6.

Bananas van het Belgische Unfinished Business. Daarvoor hoorde u Marugan, dan nog een Belg van Dave Sanders. In het begin deden we met een nieuw werk van Tom Waits getiteld The Fly. En dan is het nu de beurt aan de Hyperbolic Syllabistic Exquadaily Mystic van Isaac Hayes.

0: C'est la Big Six Squad Daily Mystic. En dan zijn we nu aanbeland aan de striptrip van de week met de immer ravissanter Lady Hash. Lady Hash, over wie gaan we het vandaag hebben?
1: We gaan het hebben over Michael Olbrichts. Ja, absoluut. Ja, aflevering 11 alweer van de striptrip. En na heel wat omzwervingen komen we nog eens terug op eigen bodem. Ook in de wetenschap dat België een absoluut vette koploper is als het gaat over de stripcultuur. Uiteraard valt er hier dus nog een massa aan interessant striptalent te vinden en te ontdekken. Ik wou ook eens kijken naar jong talent. Enkele striptrips geleden had ik het over Brecht Evans, waar ik heel grote fan van ben. En hij bracht me bij Michael Olbrichts, een leeftijdsgenoot, geboren in 1987 en eveneens uit Limburg. Beide behoren ze tot de nieuwe golf Vlaamse striptekenaars, zeg maar. Michael studeerde oorspronkelijk geschiedenis aan de KU Leuven, maar ging vervolgens ook de opleiding illustratie en beeldvorming volgen aan Sint-Lucas in Brussel. Hij illustreert graag kinderboeken die het historisch besef aanwakkeren en ook in zijn graphic novels vertoeft hij naar eigen zeggen liever in het verleden dan in het hier en nu. Met zijn afstudeerproject De Allerlaatste Tijger wint hij in 2014 al gelijk de prijs voor het beste Nederlandstalige debuut op het stripfestival van Haarlem. Dat is fijn om zo te starten, uiteraard. De graphic novel is gebaseerd op zijn eigen familiegeschiedenis in Nederlands-Indië. De verhalen die tijdens een lange autorit naar zijn overgrootmoeder door zijn vader verteld worden, voeren ons terug naar Java aan het begin van de 20e eeuw, naar een villa in het midden van de jungle. Een boeiend streepje Nederlandse koloniale geschiedenis verweven met persoonlijke ervaringen. 2 jaar later, in 2016, verschijnt 44 na Ronnie. Het is eigenlijk een oer-Vlaams verhaal en de cover van, die geeft dat al een beetje weg, want er staat een koude schotel op. Het gaat over een familie die bij elkaar komt om een bejaarde opa, die naar een woonzorgcentrum moet vertrekken, nog een laatste onvergetelijke dag te bezorgen. Het wordt tragicomisch, want de bijeenkomst loopt helemaal anders dan gepland, omdat iedereen uiteindelijk meer met zijn eigen problemetjes en frustraties bezig is dan met ons vaken. Waarom het boek 44 naar Ronnie heet, laat ik aan jullie om te ontdekken. Het is alleszins een feest van herkenbaarheid. Perfect materiaal voor een Vlaamse serie en zo leest het ook. Lord, my lord, jij hebt hem ook gelezen.
0: Ik heb hem inderdaad gelezen en ik zie een figuur als Jan Eelen het direct omzetten voor het scherm, ja.
1: Ja, inderdaad. De tekenstijl van dit boek ligt nog een beetje in de lijn van De Allerlaatste Tijger, hoewel het al iets geëvolueerd is en meer diepgang heeft. Soms is het wild en krasserig, een beetje scherp getekend, vind ik, maar met enorm veel eigenheid daarom ook. Voor mij zouden zijn tekeningen ook zo kunnen overgaan in een animatiefilm. Je ziet het eigenlijk echt allemaal gebeuren. Dan de volgende. In 2019 komt het Reigersnest uit. Dat is alweer een pareltje, vind ik, en duidelijk grafisch minder grof dan de voorgangers. Olbrichts geeft in een interview ook toe dat hij veel meer zorg gedragen heeft voor zijn tekeningen en dat ze dichter aansluiten bij zijn illustratiewerk. Intrigerend verhaal ook weer over een dutsachtig man, genaamd Arend, die na een incident op zijn werk tijdelijk op non-actief gezet wordt. Arend is duidelijk ongelukkig in zijn job en in zijn leven. Hij gaat daarom herbronnen bij familie in de natuur, waar hij stilaan zijn leven terug in handen krijgt, maar of dat helemaal lukt, dat is maar de vraag. Zijn vierde album dan ondertussen, Galapagos, die verschijnt in 2023, komt als eerste graphic novel ooit op de longlist van de Boonprijs. Dat is heel knap, hè? En dat is ook helemaal terecht, vind ik. Het mysterieuze verhaal is zowel psychologisch als historisch super interessant.
2: De gebeurtenissen zijn, hoewel gefictionaliseerd, gebaseerd op waar gebeurde en op de waar gebeurde en beruchte Galapagos-affaire uit de jaren 30. Dat verhaal gaat over een Duitse arts, een dokter, die besluit om met zijn partner te verhuizen naar een onbewoond eiland om daar in alle rust en vrede weg van de moderne wereld te gaan leven. Maar natuurlijk, er passeren wel eens boten waar journalisten en onderzoekers op zitten en die komen al eens een fotootje maken van die eilandbewoners en niet lang daarna arriveert er een ander koppel. En hoewel ze niet hartelijk verwelkomd worden, leven beide koppels wel in vriendschap en met respect voor elkaar op het eiland. Het mysterie begint eigenlijk pas als er ook een flamboyante barones aanmeert met haar twee minnaars om er een hotel te gaan bouwen. Haar wilde en extraverte gedrag verstoort al gauw de sobere en eenvoudige levensstijl die er en er ontstaan dus conflicten tussen de verschillende eilandbewoners. Zowel tussen haar en haar minnaar als tussen de anderen. Het wordt sinister als op een dag de barones en een van haar minnaars spoorloos verdwijnen. Kan de spanning met de andere kolonisten zijn uitgelopen op daden met tragische gevolgen? Vraagteken. De andere minnaar van de barones vertrekt met een passerende zeeman terug richting Duitsland en vreemd genoeg bereikt hij, nog de zeeman, ooit het vasteland. Ook de Duitse artsdokter sterft kort erna aan een voedselvergiftiging. Zijn partner verlaat het eiland en dus enkel het tweede koppel blijft nog over op het eiland. Dat koppel krijgt kindjes en die openen een hotel dat tot op de dag van vandaag werkelijk nog bestaat. De ware toedracht van wat er zich op het eiland echt heeft afgespeeld, zullen we wellicht nooit weten, maar geef toe, dat prikkelt de fantasie. Alleszins heeft Olbrichts heeft het verhaal echt schitterend verstript. Het is trouwens de eerste van een eilandtrilogie. En ja, daar word ik blij van. Hè, want dat wil zeggen dat er nog twee opvolgers zijn om naar uit te kijken. Ondertussen is nummer 2 deze zomer al wel verschenen. Maar ik heb hem helaas nog niet gelezen. Hij arriveert bij mij volgende week pas. Het zou opnieuw een boeiend historisch verhaal zijn met veel psychologische diepgang. Dus vol verwachting klopt mijn hart. Tot een volgende striptrip.
0: My lady, dat was wederom fantastisch.
2: Met ik dank veel liefde.
0: Met veel liefde ook. Oké.

Electronic van Cecil Leuter. Daarvoor hoorde u Ace Tone in How Sweet I Roamed. En het eerste nummer na de striptrip was er eentje van muziek The Wolf, getiteld Steam Heat. En dan is het nu tijd voor de ware borg van de week. Waarborg van de week verkeert in goede tijden, slechte tijden. Enkel de ware zal het u vertellen. Dit is de ware borg.

Jawel, Nino Ferrer. Nino Ferrer moet dat zijn. En met Looking For You, daarvoor hadden we de Barley Waters van Pont. En daarvoor, dat was een na de Waarborg, hadden we nog Pansonic met het nummer A. Chemia. En daar heb ik dan de Georgian Sacred Harp Singers door vermangeld. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. We nemen afscheid van u deze week met Sweet Inspirations. Tot de volgende keer. Tot de volgende stash.

producing those teenage sensations.

Wat een binnenkomer. Dit is Ungawa op Radio Centraal op 106.7 FM zoals altijd en van 6 tot 8. Een heleboel LP's en een paar singles en ik ben begonnen met deze van The Boers. Een geweldig nummer, They're Coming to Get You, Barbara. Ja, ik heb wel een paar Halloween tunes bij me, maar dat is wel de gewoonte tegenwoordig. Trouwens, met Halloween zal ik ook gaan draaien in de Châtelleroi. En ja, meer nieuws erover later. Maar eerst naar deze LP hier van de groep The Darts. Halloween Love Songs, zo heet deze LP. En u krijgt van mij het nummer Apocalypse.

Voilà, dat was Mondo Ogogo van de groep Mondo Ogogo. En daarvoor kregen we nog Too Late van Mondo Topless. En daarvoor nog het geweldige La Casa del Ahorcada. En als mijn Spaans goed is, wil dat zeggen het huis van de gehangenen. Dus zoiets zal het wel zijn. Van de groep Rito Macabra. Even kijken. Ja, dus Mondo Ogogo. Waarom Mondo Ogogo? Ik heb een hele hoop compilaties meegebracht ook, die allemaal te maken hebben met het fenomeen Mondo. Er was inderdaad een film Mondo Cane en dan ineens begon iedereen over Mondo, Mondo. Niet over Mondo Duplantis, maar wel over bijvoorbeeld hier Mondo Inferno. Het is een compilatie LP samengesteld door onder andere Josh en Babs van het Wild Weekend Festival. Van de Fratjack parties in de tijd in Londen. En ik ben hen tegengekomen. Maandag was dat. Zij zijn op tour hier in Europa om hun film voor te stellen. Wolfcat Fever. Die later dit jaar hier ook in Antwerpen zal getoond worden. En we zien wanneer dat het juist gaat zijn. In elk geval, de contractpapieren zijn getekend. En de film gaat dus sowieso vertoond worden. Maar ze hebben dus ook ooit een keer een compilatie LP uitgebracht. En daar zal ik ook wel een aantal nummers van laten horen, zoals deze hier, The Shimmy Fly van de

0: These are the women who fight for their men, where another man means another dollar. They have no scruples. They're corrupt and immoral. As their passions run riot.
1: En nu tijd voor een single waar ik al heel lang naar aan het zoeken was. Ik wist niet wie dat heeft opgenomen. Het is eigenlijk nog altijd niet gekend. Maar eigenlijk is het een reclamesingle voor Serteur Silvio. En het nummer heet Varinella of Varinella Serteur. Het is niet echt duidelijk. Het is ook ooit ergens op een compilatie-cd verschenen, maar ook zonder bijkomende info. Maar in elk geval, ik heb nu eindelijk de single te pakken gekregen. Dit is Varinella op Radio Ungawa.

Ik heb dit al een jaar of 40 op Maxi, maar nooit op single gevonden. En onlangs eindelijk kunnen te pakken krijgen. Het nummer heet Jaws uit 1975, geloof ik, van Lalo Schifrin. En het thema van helemaal het begin van deze instrumental komt een jaar of 2-3 later terug in een geweldige Bollywood tune. Een nummer, ik kan even niet op de naam komen, maar die heb ik al vaak hier laten horen. Die heb ik ook op single trouwens. En vandaar is de stap heel klein naar de laatste LP van The Bongolian. En die heet Indian Summer of Love. Die is eind vorig jaar uitgekomen op het label Blow Up. En u gaat daar een aantal nummers van horen vandaag hier tijdens Ungawa. Het eerste dat klaar ligt is Katakali Eye Dancer.

Zo moet Miserlo klinken en niet die afschuwelijke versie van Dick Dale die eigenlijk het nummer heeft kapot gemaakt. Want eigenlijk is het een exotica nummer en geen surfnummer. Ik heb zeker 20 of 30 versies die allemaal die van Dick Dale vooraf gaan. En die zijn allemaal één voor één beter dan die van Dick Dale. Oké, dat gezegd zijnde, ik ga terug naar die LP Indian Summer of Love van The Mongolian. Zijn recentste LP, dus de man achter The Mongolian is Nasser Bouzida. Je kent hem misschien ook als de bongoman van Big Boss Man. Het nummer dat klaar ligt is Acid Test Angel.

Zo, dat was de kleine Carlo Cariola. Of zoals hij erop zat, Il Piccolo Carlo Cariola. Met Se non mi dai le lire per il cinema. Ja, je hebt al vandaag al een aantal tunes gehoord die eigenlijk uit de soundtracks komen. Daarvoor kreeg u ook nog Bikini e Tamouré van Nando Star. En daarvoor Boccaccio Soul van August.

to take you in.

De geweldige instrumental Milano van de groep I Crociati uit Italië. En tijd voor nog eens een versie van Taboe dat ik nog niet heb laten horen hier. Ik heb er al heel veel laten horen de voorbije 34 jaar hier tijdens Ungawa. Maar deze nog niet. En het verbaast me, want ik heb die al zo lang. Dit is het orkest van Terry Snyder en de All-Stars. Taboe.

Dit was de Russo Cha Cha Cha van Robbie Valente. En we gaan naar de groep E-Rangers, ook uit Italië, met een instrumental, La Città Sommersa. En het beetje Italiaans dat ik ken, zou ik denken dat dat wil zeggen de ondergelopen stad. Geniet er maar van.

Dat was Margarita, een zeer lo-fi opname uit eind jaren 60 uit Italië van de zanger Jolly. En daarvoor kregen we nog La Città Sommersa van de Rangers. Terug een beetje de garage kant opduiken. Dit is even kijken. Wat heb ik weer klaargelegd? Oh ja, I'm a Ghoul for You Baby van de Super Duper Spooky Supergroup.

Wauw. Een geweldige versie van The House on Haunted Hill, gebracht door Mondo X. En daarvoor kregen we nog een andere cover van diezelfde band uit Engeland. Een versie van The Monster Hop. En tussendoor de instrumental Cannibal Hole van The Bone Airs. Volgende is ook een instrumental van de Violet Minefield. Het nummer heet Daywalker Vampire. En even kijken, dat is nog 34 minuten ongewaar hier op Radio Centraal.

Ja, achtereenvolgens kreeg u volgende nummers nog van mij. Dus na Daywalker Vampire kreeg u The Darts met het nummer Dream Ghost. Gevolgd door een geweldige versie van I'm Your Witch Doctor van The Dirty White Boots. En dan deze van The Mongolian Mucha Mushroom Man. En het is ongelooflijk, maar elke LP van die man wordt beter en beter. En ongelooflijk. Ik weet niet waar hij die inspiratie blijft vandaan halen, want het blijven toch altijd maar instrumentals te zijn. Dus ik hoop dat die Nasser Bouzida dat hij nog heel veel LP's gaat uitbrengen. Het volgende dat klaar ligt is heel pak ouder. Het is ergens rond 1960 uitgekomen. Go Bohemian van Neil Scott.

ongetwijfeld de mafste periode in de rock'n'roll is toch wel de periode tussen de opkomst van de rock'n'roll en de opkomst van de beatmuziek, laten we zeggen tussen 58 en 62. Dan zijn de echt de gekste. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk hoeveel gekke dingen er toen zijn uitgekomen in Amerika. Dus ik heb daar heel veel van, heel veel van. En ik heb er al heel veel van laten horen, maar dit nummer nog niet. Dat is, jawel, dit wel, met het vorige bedoel ik, was Creep Con Rock van Joe Cota. En daarvoor ook nog Double Mirror Wraparound Shades van Andy in the Manhattans. Dit is het nummer Bacaruda van de Toads, heb ik al wel ooit eens laten horen. En nu gaan we naar Jeff Berry, naar Hip Couple. En gesproken over een hip couple. Volgende week zaterdag ga ik opnieuw trouwen, echt waar. Ongelooflijk, maar het is effectief zo. Volgende week zaterdag om 11 uur ben ik opnieuw een married man. Ik kan dan naar Hoboken, ik kan daar mijn handtekening zetten en dan ben ik opnieuw terug een married man. We gaan dus naar Hip Couple van Jeff Berry.

Hugh Barrett and the Victors. There's a fungus among us. Ja, dat klopt, want hij zit in de studio hier naast mij te wachten op zijn uitzending dat binnen een viertal minuten zal beginnen. En daarvoor kregen we nog Punjab van SNH Camps en Duke van Johnny Amelio. En dat volgde op het nummer Hip Koppel. Intussen heb ik een paar berichten al gekregen en ze dachten dat het een grap is. Nee, echt waar. Ik ga nu zaterdag in het huwelijksbootje stappen om 11 uur in Hoboken. En als je die wilt geloven, kom af. En je zult het wel zien. Ik sluit af met iets dat een waarheid als een koe is. Voor mij toch. Every night is Halloween. Dit is de groep The Darts. En voor mij was dit het laatste nummer tot binnen 2 weken.

Maar Moments in Love, dacht ik bij The Art of Noise, hierdoor Los Disco Duro en Las Gemelas Diamante op het Discos Mass Label 7 Inch 2014. Momentos Enamorados. Een tiental minuutjes digital cumbia. Nog muziek uit Colombia nu, maar dan is het eerder Champeta Music. Palenque Music op het label Waaghals. En label, dat label Waaghals is eigenlijk een platenzaak of een platenwinkeltje in Arnhem. Dit is Alvaro El Barbaro en La Nave Espacial. Champeta Music.

Alvaro El Barbaro komt uit die Colombiaanse Champeta-stal op het Waaghals-label, dat dus ook een leuke winkel is in Arnhem. Het is zonder reclame te maken natuurlijk, want dat is, ligt nogal gevoelig. Ghetto Cumbe, ook uit Colombia, met hun LP Ghetto Cumbe op ZZK. En dat is een Argentijns digital cumbia label. Vamos a dale duro, Ghetto Cumbe, met de geweldig knappe hoes. Ooit nog aankoop van de week op dit programma Zen.

programma Musica Palenquera met die Son Palenque, de double LP Afro-Colombian Sound Modernizers, de Azúcar y Limón Palenque Music from Colombia.

Abelardo Carbono en Quantic. La Pina Madura uit die Afro-Colombia Remix volume 3. Maxi Abelardo Carbono. La Pina Madura.

0: no. Yo, organize yo. Atako minote ya yo.
1: Maar Sinomem van Guts komt uit die EP Kenke Corner, ook te vinden op die dubbel LP Philanthropic van onder andere Hippomen Lova. Guts en de Sinomem. En daarvoor Abelardo Carbono en Quantic met La Pina Madura. Ah, Love Your Neighbor van The Black Affairs. La vie, musique.

Le compas de Haïti, le compas de Super Soline de Haïti, uit hun LP Oupanakaton 1 de Zablon. En daarvoor nog muziek uit de West Indies met die Black Affairs, La Vie Muziek, komt uit hun LP Love Your Neighbor. Achille Paris. Achille Paris komt uit die dubbel LP, geweldig goede dubbel LP. Haïti Direct, Couchon Saint-Antoine, Ti Paris.

Oh, dubbel LP, die dubbel LP. Merci ya bongo. Merci ya ya bongo op Secous. Des Mikwanya de Munana en Lenila de Obele. Voilà, dit is, het is 1 uur, nog tot 2 uur een XXL version of Radio Kafar. Muziek de Zimbabwe met de Blacks Unlimited en Jonah Sitole. Een 12 inch op Kumusha, Chikumbu, Shakura. Radio Kafar XXL.

van Soca from Barbados met The Brass Circle en Ed Watson. Kwam uit een LP, die Heavy Roller 1980. Disco from Chico en de Chico Massé in 12 inch met de nummer van Zuid-Afrika. Chico Massé, Chico, The Rainmaker.

uit die Oppo Loppo remix bij Chico Massé. D-Frank Professionals. Afé Atien Bio. Van remix bij Nick Sowa en Howard. D-Frank Professionals.

Ja, wat is het nu? Een house-versie of een acid-versie? Dit is D-Frank Professionals ATYBO van Nick Sowa en Howard op het Dancing People label. Volume 4. Jonathan Marr en Mama Africa. Een remix op Bourziné, de Senegalese Le Suruba de Louga. Staat ook op die analog Afrika Senegal compilatie, dubbel LP. Maar dit is een herwerkte versie van Jonathan Marr, Mama Afrika. Goed luisteren voor de mensen die van Mbalax muziek houden uit Senegal. Nog tot 2 uur, XXL Cafard.

Op de EP Africano volume 2 op het Samosa Records label 2024 is Zaire met Matalo. En daarvoor dus Jonathan Marr en de Mama Africa. Een sample of een herwerkte versie van La Suruba de Luga. Op die dubbel LP op Analog Africa, Senegal en die 70s.

Maria Funk Funk District op een EP van 2021, Aguardiente y Mezcal, de Funk District met hun Go-Go Mama. En voor degene die analoog Afrika Congo Funk LP, dubbel LP heeft, hier staat het origineel op Trio Bidoli en de Lalia. Dit was de Go-Go Mama en die Funk District. Op Congo Funk vindt u de originele versie. King Sunny Ade en Manu Dibango. Heruitgebracht op een 12-inch die E Sol Cultura edits. Dit is de Jingo versie. Dibango, Manu en Sunny, King Sunny Ade.

De Mauritanische griotzangeres Nouramine Saimali, ooit nog samengewerkt met Dimimint Abba. En daarvoor ook het debuut Mali, de andere griotzangeres Nahawadoum Bia, het HLP Niamatutu. Terug naar Mali met de Super Rail Band. Hotel de la Gare de Bamako, volume 2, de 1983, de 1983, Malio. Griot Music from Mali.

0: Rail Band de Bamako of de Super Rail Band Creole Music from Mali. Met onder andere Tidjani Kone en ook nog Tjech Traoré.
1: Radio Kafar.
0: Voilà, nog anderhalve song. Eerst deze van Trio Dakali, ook uit Mali. De Ladilikan LP samen met die Kronos Quartet. Trio Dakali.

Voilà, hoe goed kan een huwelijk zijn zoals deze trio Dakali samen met dat fenomenale Kronos Quartet Eyaye uit de JLP La Dilikam. Dit was Radio Cafard voor deze week. Nog tot 2 uur krijgen we een superieure Franco, trio Franco, Joski Kiambakuta en Matalanza. Dit is de LP Tout Feu, Tout Flamme. Dit is Partagé. Tot volgende week, tot Radio Cafard. Dag.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Radio Centraal via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be en, of .org. En DHB Plus ook op de etergolven. Niet helemaal juist, maar de golven, dat wou ik nog even uitspreken. Thuisreis tot 12 uur. Met vandaag thuisreis naar de Zoo, Antwerpen en omgeving. Volgens een thuisreisformule, geen concreet plan, een voornemen, een suggestie en veel muziek om eventueel in de stemming te komen voor die reis. Er is muziek van Hybrids uit hun soundtrack voor The Antwerp Zoo Aquarium uit 1993, gerealiseerd naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Antwerpse Zoo, geopend op 21 juli 1843. De Antwerpse Zoo staat op plaats 6 van de oudste dierentuinen in de wereld die nog operationeel zijn. De oudste 5 liggen ook in Europa, overigens. Meer muziek van Hybrids uit hun compilatie-cd Ritual Anthology, opgenomen tussen 1986 en 1993. Muziek uit een voorstelling van het Marta Tentatief Theatergezelschap uit hun cd Dolefante, dat is het huisorkest van Marta Tentatief, Dolefante de Zoologie, een cd uit 2007. Veldopnames, geluiden van allerlei dieren in het wild door Chris Watson uit zijn cd Outside the Circle of Fire uit 1998. Filmmuziek van Robert Wyatt voor een documentaire film The Animals Film uit 1981. Geregisseerd door Victor Schoenveld en Miriam Allo. De versie van de soundtrack uit de cd-box van Robert Wyatt EP's wordt het uit 2008. Ook enkele liederen van Robert Wyatt uit zijn EP's box en uit de compilatie CD Robert Wyatt, His Greatest Misses, verschenen in het jaar 2000. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik een dierenverhaal voor van Toon Tellegen uit zijn boek Heden niet jarig uit 2015. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken. By Any Means, geregisseerd door Elegans Braton. Kokuho, Japanse film geregisseerd door Sang-il Lee. En Terminator 2, Judgment Day, geregisseerd door James Cameron. Film uit 1991 die in 4K-restauratie nieuw in de bioscoop loopt. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik zal over 2 tentoonstellingen praten. Hans Millet, 1970-2025, een retrospectieve. Hans Millet, aka Snopfrax. Hij maakte op Radio Centraal het programma Snoptrax. Hij deed dat als Snopfrax. Tot aan zijn dood deed hij dat. En de tentoonstelling loopt nog tot en met 13 september in 12 Antwerp. Dat is een tentoonstellingsruimte Kattendijk Dok Oostkaai 12 2000 Antwerpen. Finissage is op 12 september, maar ook tijdens Open Monumentendag 13 september is die tentoonstelling nog te zien. Dat staat op de website van 12 Antwerp. De ruimte noemt eigenlijk 12, maar de website is 12antwerp.com. Daar staat het op. Ik zal het straks aanhalen. Verder Julien Schoenaerts, grafisch werk in VZW Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen. Nog te zien daar tot en met 27 september. En niet enkel beeldend werk, maar ook poëzie. Ik zal Julien Schoenaerts als dichter ook introduceren bij ook een aantal luisteraars die daar geen kennis van hebben van zijn dichterschap. Hybrids.
soundtrack voor die Antwerp Zoo Aquarium. Ik zei, dit is 1993 gerealiseerd, 150ste verjaardag van de Antwerpse Zoo. Ik heb hier een uitgave op cd in Polen uitgebracht door Zoharum in 2011. De namen van de betrokkenen zijn overwegend schuilnamen, mogen we dat zo noemen? Zoiets. Hybrids, Machtea, Jasnaya en Akamazots. Machtea, Sandinijs. Toen Hybrids begon, ergens jaren 80, half jaren 80, toen was Sandinijs programmamaker bij Radio Centraal, zijn programma Netwerk. Met mail art of post, kunst. Zaken die verspreid werden via de post. Dat was toen de situatie. Akamazots Herman, ook lange tijd programmamaker bij Radio Centraal. En bij de additionele credits ook nog een aantal namen. Ira De Profundis, bijvoorbeeld, is Alex van het programma Smegma. Dus er is een sterke verbondenheid Hybrids en Radio Centraal. Oké. Orca, daar begint de cd mee en ik zal ook daar een stuk van laten horen alvast. Orca, ook bekend als zwaardwalvis, zwaardwalvis. Ik kreeg zwaardwalvis. Ja, er werd een extra D toegevoegd, opmerkelijk. In het dierenrijk is ook heel veel technologie beschikbaar om dat soort zaken te doen natuurlijk. Orca zal ik in twee keer brengen met tussendoor Marta Tentatief, Dolefante, naar de zoo.

Net Shipbuilding, versie Robert Wyatt. Shipbuilding, geschreven door Elvis Costello, tekst en Clive Langer, muziek. Versie Robert Wyatt kwam uit in 1982. Maar was er nog een uitzending? Ja, de track van Hybrids, waar u al een deel van hebt gehoord, er komt nog een deel aan, in de Koaleine Schijndiepten. Bijzondere titels ook voor de CD, soundtrack voor die Antwerp Zoo Aquarium. En Outside the Circle of Fire, Chris Watson, in het hoesboekje staat de naam van de dieren en ook de locatie. Vermeld, ik zal mij beperken tot de naam van de dieren. Ik zal ze meteen in het Nederlands vertalen. En de locatie niet vermelden. Adult Cheetah. Volwassen jachtluipaard. Ik heb daar een beetje oceaangeluiden toegevoegd. Dus het speelt zich niet af aan een kust ergens. Maar op een of andere manier lijkt het aquarium idee. Of een soort ark. Lijkt me ook een iets dat je kan gebruiken als beeld. Southern Right Whale was er ook bij. Dat is een Australische walvis, zuidkaper. Ja, dan zijn we rond. De film By Any Means, geregisseerd door Elegance Bratton. Met een scenario van Sacha Penn. Cinematografie Ante Cheng. Muziek Terence Blanchard. Vertolkingen Aya Abdul-Mateen als special agent Wayne Strider. Los gebaseerd op een echte FBI special agent. Ray Lindley DeVecchio. De man is niet meer actief als FBI-agent, maar is inmiddels 86 jaar geworden. Dan heb ik nog hier Mark Wahlberg als Gregory Scarpa. Een huurmoordenaar voor een misdaadfamilie in New York. Maffiafamilie. Die FBI-informant werd. Dus een aantal taken verrichtte voor het FBI. Maar het was niet bepaald officieel, kunnen we zeggen. En op het einde van de film is er wel iets, een begin van de film zie je gebaseerd op waar gebeurde feiten. Hè, dus geïnspireerd door waar gebeurde feiten. En aan het einde krijg je dan de echte Gregory Scarpa in beeld ook. Van hoe het was en hoe het ging. Dus het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. In Mississippi, USA, het begint eigenlijk in 1964 met een ondervraging. Dat is de toon wordt gezet op dat moment. Dus die Gregory Scarpa is iemand aan het ondervragen met een baseballbat. Er zijn drie mannen verdwenen en wil weten waar de slachtoffers ergens te vinden zijn. En ja, dat gaat er behoorlijk hard aan toe. Dus dat is al de toon wordt gezet op die manier. Dan gaan we naar 1966, waarbij in Mississippi de Civil Rights Act, alias in de USA, de Civil Rights Act van 1964, die wou het stemrecht voor Afro-Amerikanen wat verbeteren eigenlijk ook, werd gesteld. En er was ook een einde maken aan de rassenscheiding. En in Mississippi, met de Ku Klux Klan actief, leidt dat tot spanningen. Je krijgt een man, even kijken, ik heb de naam hier ook genoteerd, Vernon Damer, rol van Giancarlo Esposito, die zegt van, hij is een succesvol zakenman en er moet betaald worden om geregistreerd te worden als kiezer. $2 moet er betaald worden en hij zal dat niet nodig betalen. Dus hij neemt een speech, een samenkomst en dergelijke. Dus dat is de situatie en dat leidt tot het zet kwaad bloed bij de Ku Klux Klan. Zoals dat ook letterlijk gebeurt en in beeld komt. En met gevolgen, kunnen we zeggen ook. Is er een probleem vanuit het FBI. De plaatselijke FBI krijgt dan een oproep van, de president wordt hier wat in een slecht daglicht geplaatst. Er moet tegenopgetreden worden tegen dat gegeven. En dan wordt die
Greg Scarpa wordt er dan bijgehaald. Een beetje niet tegen zijn zin, want hij wil niet komen. Maar hij wordt eigenlijk bedreigd met, ja, we zullen eens zeggen, voor wie hij echt werkt. Bijvoorbeeld, dus hij is een beetje, zit een beetje in de... ja, ze hebben hem onder controle, het FBI. Ze kunnen hem dwingen om iets te gaan doen. Maar zoals ik al zei, het gebeurt niet officieel. Maar dan die agent, Wayne Strider, die wordt zijn... Ja, die moet hem begeleiden. Die wordt ongeveer zijn chauffeur en volgt hem. En dan krijg je eigenlijk onderweg tussen die twee eigenlijk. Die Wayne Strider wil het spelen volgens het boekje. Maar Gregory Scarpa niet bepaald. En ja, dat leidt dan tot spanningen. Ja, dat is het gegeven eigenlijk. En de plaatselijke toestanden. Ja, bon, interessant, dat gegeven toch. En ja, een geheime aspect van de geschiedenis. Want er wordt gezegd, geïnspireerd door, en men zegt dit en men zegt dat. Het is niet, neem ik aan, zwart op wit bewezen dat het volledig zo gegaan is. David Stratheiden speelt ook mee als FBI Special Agent, Roy Moore, die het koffertje geeft en zegt, ja, je moet dat aan hem geven en je moet alles doen wat hij zegt. Maar bon, dus een manier om de wet toch op te dringen in plaatsen waar dat helemaal niet het geval, niet zo evident is, kunnen we zeggen. Ja, interessant om verschillende redenen. By Any Means, geregisseerd door Elegance Bratton. De dieren die je zo meteen zal kunnen beluisteren, zijn, het is Male Capercaillie Display, zoiets als mannelijk ouwerhoen vertoon. Dat zou dat de bronstijd kunnen zijn, dat men inderdaad. Ja. Even kijken hoe het klinkt.

Dit was In de Koaleine Schijndiepten van Hybris volledig. En ja, op het einde voeg ik daar dan een slokje oceaan aan toe. Zometeen het Hybris met het enigma der dolfijnen. Zal ik ook in meerdere delen uitzenden, met tussendoor dan weer iets anders. Ja, maar eerst de volgende film. Het is een Japanse film. Kokuho. Te vertalen als Nationale Schat. Film geregisseerd door Sang-il Lee. Dat is een man geboren in Zuid-Korea. Opgegroeid in Japan. Scenario Satoko Okudera, Japanse scenarist gebaseerd op de roman Kokuho van Satoko Okudera. Ja, dat is mezelf dan, als ik het goed heb genoteerd. Uit 2018. Cinematografie Sofian El Fari. Dat is een Tunesische cinematograaf. Interessant, omdat het dan toch een buitenlandse kijk geeft op het gebeuren. Kokuho, Nationale Schat, verwijst naar het kabuki, theater, dans- en theatervorm, ontwikkeld in begin 17e eeuw. En dat begin komt eigenlijk niet aan bod in de film. Daar zal ik wel even bij stilstaan, maar dat is een belangrijk contrast met dus de beginfase, wat er nu eigenlijk al heel lang, sinds ergens half 17e eeuw, is die vorm eigenlijk zo als hij nu is. Dus dat is heel opmerkelijk. Kabuki, theater, zang en dans. Met in het begin, ja, ik zal het verhaal even een beetje... Het is eigenlijk een verhaal dat over 50 jaar verspreid is, van 1964 tot 2014. Die film is ook misschien belangrijk om in het begin te zeggen dat het enorme succes, publiek succes in Japan is. Nu, hier is er opvallend weinig aandacht voor geweest, kan je zeggen. Maar in Japan een enorme hit. Terwijl het niet bepaald een voor de hand liggende film is. 3 uur, veel close-up shots van op het podium. Als je een voorstelling, kabuki voorstelling ziet in de zaal, is anders dan als je daar met de camera heel dichtbij komt. Dan zie je heel die make-up en al die bewegingen ook nog intens. Maar hoe het verhaal is opgebouwd, in 1964 in Nagasaki is er een nieuwjaarsviering bij een Yakuza clan, dat is een Japanse maffiagroep, en een bekende kabuki theateracteur, Hanoi Hanjiro II, vertolkt door Ken Watanabe, is toch denk ik de bekendste acteur in de film, die komt langs, komt kijken en is meteen onder de indruk van de zoon van de Yakuza clanleider, die een voorstelling geeft samen met nog iemand anders, maar enorm talent, zegt hij. En dan is er een inval van een andere rivaliserende Yakuza-klan en de klanleider, vader, wordt omgebracht en een groot deel van zijn klan ook. En dan zitten we een jaar later, het is nog wel een wraakpoging, kunnen we zeggen, van de zoon, maar dan zitten we een jaar later in Osaka. Het is ongeveer 800 kilometer van Nagasaki. En daar komt dan die zoon, dat is, even kijken, de namen heb ik wel genoteerd, Kikuyo, die komt langs en wordt geadopteerd door Hanai Hanjiro II. En wordt dan opgeleid samen met zijn zoon. Shusuke. Ik probeer mijn Japanse woorden hier onder ogen te komen en uit te spreken. Dus ja, die twee, dus de zoon van en dan de aangenomen zoon, die worden samen getraind en dat gaat keihard met de stok. En je moet dat doen overtuigend of ze krijgen stokslagen. Dus dat is een zeer opvallende situatie ook. En dan, langzaamaan groeit dat naar een optreden. Er komt een directeur van een bekend theater komt langs en dan krijgen ze een kans. Dus dat is een beetje de situatie. En dat gaat dan lang. En de kern van deze film is eigenlijk een beetje... Kabuki is een van vader op zoon situatie. En hoe gaat het hier? Wie gaat die... ik kan wel zeggen, er is een dramatische situatie. Als u de trailer bekijkt, ziet u dat ook al. Dat er een spanningsveld is tussen gaat de traditie van vader op zoon behouden worden of wordt daarvan afgestapt. Dat is eigenlijk het belangrijkste gegeven in deze film, met heel wat emoties rond.
Maar dan komen we toch even bij het begin van Kabuki Theater. Dat is in rond 1603 uitgevonden door een vrouw. En ja, ik heb het hier ook genoteerd, Izumo no Okuni. Zij vond dat uit en ze speelde met een ensemble bestaande uit enkel vrouwen. Dus en dat heeft dan een aantal jaar geduurd en over haar geschiedenis. Ja, ze is dan in 1610 gestopt, verdwenen. Haar overlijden wordt rond 1613 gesitueerd, maar het was een spanningsveld. Dus dat wil zeggen, ja, is gewoon omgebracht, mogelijk eigenlijk ook. En er was rond 1629 werd in Japan een wet uitgevaardigd dat vrouwen verboden werd toneel te spelen, verboden op een podium te stappen. En in eerste instantie werd dan in Kabuki namen de mannen de vrouwenrollen over. Maar dat leidde ook niet, dat was ook niet meteen goedgekeurd. Pas in rond 1650 kwam er een goedkeuring op voorwaarde dat het minder erotiserend aantrekkelijk is. Dus er werden een aantal regels bij wet vastgelegd, wat mocht en niet mocht. In de zin van, ja, mannen mochten het allemaal wel spelen, het moesten natuurlijk wel enkel mannen zijn, maar ze mochten ook niet te erotisch, te aantrekkelijk, te verleidelijk zijn. Dus dat is onwaarschijnlijk, want in principe bestaat die wet is nog steeds in voegen. Met betrekking tot het Kabuki-theater, dat nog steeds bestaat. Nu, ik was niet vertrouwd met het Kabuki-theater. Ik kende meer Buto-dans. Ook in de single heb ik een voorstelling gezien van een Japanse Buto-danser jaren geleden. En in wat toen het cultureel centrum Berchem noemde, een Buto-gezelschap uit Rusland. Heb ik ontmoet in Praag trouwens, in een Russisch cultureel centrum, begin jaren 90. En die kwamen naar Berchem. Dat was dus Russische Buto voorstelling. Ja, bon. Dus Buto is meer avant-gardistisch. Is ook minder, daar kunnen ook vrouwen meedoen trouwens. Hè? Dus, maar wel een man die het die eigenlijk daar ook wel als grondlegger wordt gezien. En een belangrijke naam in die context, Min Tanaka, speelt ook mee in deze film. Maar Min Tanaka heeft een deel Buto gedaan. Heeft er ook is afgestapt van al die strikte keurslijven. Is trouwens ook bekend geworden voor naaktvoorstellingen, een aantal. Dus dat is zeker ook een element. Maar bon, de film is boeiend, maar zoals ik zei, dat geschiedkundig gegeven, een vrouw heeft het uitgevonden, maar nu enkel man op het podium. En hoe dat historisch is, maakt de film extra interessant. In Japan, waar nu voor de eerste keer een vrouw premier is. Ze verwijst heel vaak naar Margaret Thatcher als haar grote voorbeeld. En ja, ze neemt ook wat controversiële standpunten in rond de situatie van de houding van Japan in de Tweede Wereldoorlog als een soort verdedigingsoorlog. Dus dat is ja, een behoorlijk scherpe standpunt ook rond China en Taiwan. De vraag is alleen, ga je daar dan optreden als er iets gebeurt? Dus die vrouw die momenteel uiteindelijk de premier is geworden in Japan, heeft toch niet standpunten die je kan onderschrijven. En het is niet omdat het een vrouw is dat het allemaal oké is natuurlijk, denk ik in dit geval. Ja, bon, dus vrouwen en mannen in Japan. Kokuho, nationale schat, geregisseerd door Sang Il Lee. Heel interessante film.

Hybrids. Het enigma der dolfijnen, zoals beloofd in meerdere keren. Daar komt Chris Watson, red-rumped tinkerbird. Dat is, even, moet ik even kijken, een rood stuitketellapper. Een hele mond, die naam. En dan hippopotami, nijlpaarden. Dat zijn de dieren die u zo meteen gaat kunnen horen op Radio Centraal. Zij gaan ook even zeggen wat zij er eigenlijk van vinden. Ik vind, dat hoor je heel vaak in deze tijden,

Mm-hmm.

Opnieuw in de bioscoop. Terminator 2, Judgment Day. Een film uit 1991, die nu in 4K gerestaureerde vorm te zien is. Film geregisseerd door James Cameron. Scenario James Cameron en William Wisher. Ook de producer is James Cameron. Heeft daar dus een flink ook zijn eigen ding kunnen doen.

cinematografie Adam Greenberg. Dan heb ik hier nog vertolkingen Arnold Schwarzenegger als Terminator Model 101, Series 800, T-800. Robert Patrick als T-1000, prototype Terminator bestaande uit vloeibaar metaal. Linda Hamilton als Sarah Connor en Edward Furlong als John Connor. De teenager, ja, wow. Nu, situatie is de tijdskader, de toekomst, waar een oorlog tussen het kwaadaardige artificial intelligence, AI, computersysteem, netwerk, Skynet, tegen het menselijk verzet plaatsgrijpt. 2029, dat was vanuit 1991, we zullen het dan afronden op 1990 tot 2030, 40 jaar, dat is behoorlijk. Dus toen de film bekeek in 1991, kan je dan een voorstelling maken van wat er binnen 40 jaar gebeurt. Dat is zoiets als 1950, kijken naar 1990. Ik kan toch wel zeggen dat er behoorlijk wat zaken veranderd zijn in dat tijdsvak. Dus nu is de tijd naderd, 2029 komt eraan. De vraag is, waar zijn we aanbeland, is een beetje de situatie. In de film speelt zich af in 1995, dus enkele jaren na het moment dat hij uitkwam. Dus toch ook een beetje in de nabije toekomst, waarbij dan inderdaad de twee Terminators teruggestuurd worden naar 1995. De een, de T-1000, om John Connor om te brengen. En de Terminator Model 101, Arnold Schwarzenegger, om hem te verdedigen, om dat te voorkomen. Maar die is dus minder goed uitgerust. De ander is een prototype van een geavanceerde Terminator. En dat is wat we te zien krijgen eigenlijk. En wat mij eigenlijk opviel voor een deel is eigenlijk het gegeven van dat bij bijvoorbeeld Sarah Connor en John Connor er een lichte, zwaar aangezet acteren, een vorm van overacting eigenlijk bijkomt. Terwijl Arnold Schwarzenegger als Terminator meer naturel speelt. Ja, de machine zijnde als een natuurlijke manier van zijn. Terwijl dat geldt ook voor die andere, die T-1000. Maar die was meer puur functioneel, op zoek naar en dan een paar dialogen onderweg. Maar de Terminator Model 101, die krijgt meer dialoog. Dat is meer uitgewerkt, kunnen we zeggen. Maar ik dacht, wat zijn nu de machines? Ik had het gevoel dat Sarah Connor en John Connor meer machineachtig. Ik zie dus overacting als een vorm van machinaal acteren. Dus het meer machineachtig dan de machines. En we zitten natuurlijk ook momenteel in een fase waarin het idee van mens-robot steeds meer naar voren komt, alhoewel het nog niet officieel is bekendgemaakt, zullen we maar zeggen. Maar je hebt ook wel het idee van een mens die geprogrammeerd wordt. Je hebt dat, soms wordt daar de term radicalisering, is daar, neem ik aan, een term waarbij ik aan denk, is dat nu een mens-robot die geprogrammeerd wordt om bepaalde zaken te doen? Dus dat is het idee waar we nu zitten, maar we zitten nu in een tijd waarbij je zegt, welke kennis wordt verspreid, wat is bekendgemaakt en wat gebeurt er eigenlijk onder de oppervlakte? In welke tijd, zoiets in die richting kan je dat toch wel zeggen. Maar dat was mijn observatie van deze film. De vraag was, wat zijn de machines? We hebben toch de moeite om terug te zien. En inderdaad, 2029, het is niet ver. Iets om naar uit te kijken? Of niet? Dat is een vraag. De film vond ik wel de moeite. Terminator 2, Judgment Day, geregisseerd door James Cameron. D'Olefante. Met Bartlett in the Jungle. Gevolgd door Hybrids. Even kijken. Ja, ik heb nu wat muziek na elkaar. Met het idee ook dat ik over twee tentoonstellingen zal praten. Binnen afzienbare tijd. Binnen een 20-tal minuten muziek heb ik nu. Muziek en diergeluiden. Ja, even kijken op mijn lijstje. Hybrids met het Enigma der Dolfijn, een slotdeel. Dan ook Hybrids in the Wake of the Great Sea Serpent. Sea Song van Robert Wyatt.
uit zijn album Rock Bottom uit 1974, het eerste album dat hij uitbracht na zijn ongeval in 1973. Daardoor is hij gedeeltelijk verlamd geraakt en in een rolstoel terechtgekomen. Hij kon niet meer drummen, maar nog wel zingen. Verder ook percussie spelen en keyboards doet hij op Rock Bottom. En daar hoort u Seasong uit. Even kijken, dan nog wat hybrids tussendoor. Dan heb ik nog een paar dierennamen. Mast Not Roost. Heb ik dat opgezocht? Die naam, ja, de Kanoet Strandloper. Ook een vogel. Starling Song. Spreeuwenlied. En dan zijn we er bijna. Met tussendoor ook inderdaad hybrids. Uit de sound, hun soundtrack voor die Antwerp Zoo Aquarium. Maar eerst Marta Tentatief. De olifanten, zij komen eerst.

Ja, ik moest even plassen. Met die oceaangeluiden, neem ik aan. En ja, ik heb het ook die opnames, dierengeluiden door Chris Watson. Ik heb daar dus ook wat scheut oceaan toegevoegd. Dus dat is een vorm van remix, kun je zeggen dan. Dat is niet zoals het op de plaat staat of op de cd staat. En ook bij hybrids hier en daar wel wat extra water. Tentoonstellingen. Ja, twee tentoonstellingen zal ik iets over zeggen. De eerste is in de ruimte 12. Maar als u de website bezoekt, is het 12antwerp.com. Ik heb hier de website voor me trouwens. Hans Millet, een voormalig programmamaker bij Radio Centraal, tot aan zijn dood in 2025. Zijn programma Snoptrax, dat hij maakte als Snopfrax, zijn alter ego Snopfrax. Ja, en op de tentoonstelling die te zien is bij 12 Antwerp, ik wist het niet, maar hij maakt ook beeldende kunst. Zijn de collages, er zijn heel wat collages te zien. Er was een rechtstreekse uitzending van de opening van die tentoonstelling op Radio Centraal. Ik heb meegewerkt aan die uitzending en heb ook de tentoonstelling bekeken. Dus collages, ook vaak in heel oude kaders voor schilderijen aangebracht. Ja, zeer volle collages kunnen we zeggen. Ook film. Groot scherm in de ruimte waar de collages hangen. Met daar een film op, gemaakt door Hans. En ook Paul Putseis, onder de naam The Gore Brothers, hebben die films gemaakt. Er is ook een andere ruimte waar films getoond worden. Dus film maken was één aspect. Verder ook, ik heb al Paul Putseis vermeld, ook een muziekproject. Dat Hans Millet samen met Paul Putseis maakte. Ze hebben heel wat opnames gemaakt. En er is een plaat uitgekomen. Paradepferd is de naam van de plaat, kunnen we zeggen, ja. En dat was ook op de presentatie, maar die was fysiek nog niet aanwezig, nog niet klaar. Rotkat Records heeft het album gemaakt. Wel al digitaal beschikbaar, maar ik neem aan dat binnenkort de fysieke plaat er ook zal zijn. De finissage is op 12 september. Maar als ik dan hier even kijk, door heb geklikt op die website. Op de website staat informatie, maar niet bij exhibitions, wel bij nieuws. Als u dan een beetje scrolt, want er staat niet meer bovenaan, dan komt u bij Hans Millet. En bij doorklikken ziet u dan staan van 5 september, toen was de opening, tot 13 september. De finissage is op 12 september, dus 14 uur en 20 uur. Maar voor die nog te zien, 6, dat is vandaag. Nee, dat is niet vandaag. 10 is vandaag. 10 en 11 september, vandaag en morgen, van 14 uur tot 18 uur. Dan de finissage 12 september van 14 uur tot 20 uur. En op Open Monumentendag, 13 september, ook nog te zien. Tussen 13 uur en 17 uur. Dat is de situatie en sterk de moeite. Die combinatie van die collages die je kan bekijken en de film, waar ook muziek in verwerkt is in die film. Ja, de plaat neem ik aan, die kan u dan digitaal oproepen, neem ik aan, als u er bent, als u toch de associatie wil hebben tussen het beeldend werk en de muziek. Interessante uitzending was het ook van Radio Centraal, de opening. En ja, dat is, neem ik aan, voldoende voor dit bericht. Dan komen we bij de andere tentoonstelling. Nu, vorige week, thuisreis naar de Stadswaag. Ik had de uitzending samengesteld, muzikaal, met ook 4 liederen van Ellen Schoenaerts uit haar tweede album, Vrijblijvend Advies, uit 2020. En ik zocht dan naar tentoonstellingsruimten in de buurt van de Stadswaag. En er zijn er niet zoveel rechtstreeks. Een van de dichtstbijzijnde is de VZ2. VZ2 Jacques Gorus. Heb ik het hier? Mag ik het hier bij de hand hebben? Nee, ik heb het er wel bij, de informatie.
Dacht ik. Het mag natuurlijk niet te vlot lopen. Ja, ik heb het gevonden.

0: Ja, affiche hier. Dus ja, zoekend naar een tentoonstellingsruimte, het is dan de VZ2 kunstkring Jacques Gorus aan de Venusstraat, nummer 52. Dat is dus ja, heel dicht bij de Stadswaag. En die tentoonstelling opende op 6 september. Dus vorige week, donderdag, was die nog niet geopend. Ik heb het wel het bericht gedaan, maar met het toeval Ellen Schoenaerts en Julien Schoenaerts wel heel dicht bij elkaar lag. Julien is een grootvader van Ellen Schoenaerts. En overleed in 2006, Julien Schoenaerts. En naar het einde van zijn leven toe is hij ook pap met gestopt met theater. En heeft hij zich toegelegd op beeldende kunst. En etsen, er zijn 49 werken te zien. Het gaat om etsen. En de man achter die kunstkring, is dat dan de voorzitter, de man wiens contactgegevens ook op de affiche staan, Omar van Meervelde, een graficus. Die heeft aan Julien, Julien vroeg, ik wil wel etsen maken, maar ik moet de techniek kunnen beheersen. En dan zijn ze samen begonnen, Omar van Meervelde en Julien Schoenaerts, op zaterdag en zondag namiddagen, gedurende een tweetal jaar, om die techniek, om Julien die techniek bij te brengen. En dat heeft dan tot een aantal werken geleid. Die zijn te zien. Het beschrijven van de werken, daar ga ik voorzichtig mee zijn. Er zijn een aantal zaken, portretten, maar dan niet wat je noemt realistische portretten. Toch expressieve tekeningen die naar een portret toe gaan. Maar ik kan me eigenlijk vooral toespitsen op wat hij erbij geschreven heeft. Nu, zijn handtekening staat erbij, soms met wat een bevend handschrift, mag ik zeggen. En ook teksten heeft hij bij een aantal van die werken geschreven. Dat zijn kleine gedichtjes. Ook soms met dat bevend handschrift. Maar er is een boek uitgegeven in 2008, Monografie Julien Schoenaerts, Grafiek en Poëzie, door die VZ2 kunstkring Jacques Gorus. En er lagen nog een aantal enkele exemplaren van die monografie daar op die tentoonstelling. En er zijn vier bladzijden waarop teksten geschreven door Julien Schoenaerts op beeldend werk, waarop die dan staan als gedicht, kun je het zeggen. Ik heb er een vijftal geselecteerd, dus ik ga zo meteen Julien Schoenaerts als dichter introduceren bij luisteraars die daar niet mee vertrouwd zijn. Ik kan ook al niet de stem van Julien Schoenaerts imiteren, ik heb daar wel een beeld van die stem, maar ik ga dat niet proberen, zullen we dat maar zeggen. Ik ga de zee een beetje op afstand brengen. Dat is gemakkelijk als je gewoon een schuif kan hanteren. Als je daar geen schuif voor hebt en die komt maar dichterbij, dan wordt dat moeilijk natuurlijk. Ja, ik heb vijf korte, dat zijn heel korte teksten. Strontje, vroeg de baas van het hondje. Wie heeft je gescheten? Ikke, zei het hondje van het strontje van de baas en voelde zich bekeken. Er ligt veel verloren in veel en veel te vinden in niets. Oh, veel te vinden, verloren niets. Jee. Hierna hoest de dichter kort. Slaap wel en hou mij stil in je dromen, terwijl ik rust in jou. Jee. God weegt ongeveer 6 miljard mensen, tandvlees niet inbegrepen. Bericht. Val van stofdeeltje neer op de planeet. Te verdelen, te koop, te huur. Bellen met Jezus. Ja, Julien Schoenaerts, de dichter. Er zijn nog wel wat teksten van hem. Dus ja, als dichter ben je geïnteresseerd of er een bundel zou kunnen komen met gedichten van Julien Schoenaerts. Ja, dat lijkt me ook heel interessant. De tentoonstelling... Ik heb de affiche, ik kan ze even uitvouwen. U hoorde mij al tegen de microfoon standaard aankloppen. Ja, Julien Schoenaerts, 1925 tot 2006, grafisch werk. Nog te zien, atelier Jacques Gorus. En er is een link tussen Jacques Gorus en Julien Schoenaerts, heb ik vernomen. Alle details. Er liggen ook allerlei mappen met teksten. Interviews en verslagen en dergelijke. En ja, die rechtstreeks link, ik geloof dat ze ergens in een huis hebben gedeeld. Maar ik twijfel nu. Twijfel is ook mooi natuurlijk. Ja, atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen. Zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. Van 6 tot en met 27 september 2026. Ja, wat heb ik nu? Theater, toch voornamelijk bekend van het theater, Julien Schoenaerts. D'Olefante, huisorkest van het Martha Tentatief. Trouwens nog steeds actief, dat Martha Tentatief. De Laplandse sneeuwuil komt er nu aan.
1: Ik ben in, Gerre. Zit de gaier, Gerre? Ik ben in, Gerre. Ik kan in niet vliegen. Dat kot is hier te klein. En dat is hier slecht van nijten. Oh. Ik ben in, Gerre. Ik ben vorige week met mijn kop tegen de drolt gevlogen.

Ja, wat er nu aankomt. Robert Wyatt. The Animals film. Een documentaire film uit 1981. Even kijken, ik heb wat genoteerd. Geregisseerd door Victor Schoonveld en Miriam Allo. Verteld door Julie Christie. Muziek van Robert Wyatt, gecomponeerd voor de film. En ook, er is een lied gebruikt van Talking Heads' Mind, uit hun album Fear of Music uit 1979. Ik heb de film niet gezien. Documentaire over het gebruiken van dieren door mensen. Dat is als huisdieren, voor voeding, maar ook ja, vivisectie en dergelijke, dus proeven op dieren. En de soundtrack, deze versie, 19 minuten en 38 seconden, is behoorlijk hevig. Ik zal hem dan in delen brengen. Het eerste deel is 3 minuten. Dan verder in stukjes van 2 minuten. Met tussendoor, ik heb het hier op mijn speellijst ook aangeduid. Diergeluiden door Chris Watson opgenomen. Ja, ik zeg ook die locaties, zal ik er niet bij vermelden. Maar na 3 minuten Robert Wyatt, The Animals film, komen spider monkeys, slingerapen. Dan verder, ik zei ja, Robert Wyatt in delen van 2 minuten. Dan Lemon Rumped Tinkerbird. Dat is stuitketellapper. Maar met die lemon. Ja, dat is een geel stuitketellapper. Vogels hebben, kunnen toch wel bijzondere namen hebben ook. Dan verder komt de corncrake. Het is een kwartelkoning. En lioness threatens male. Leeuwin bedreigt leeuw. De meest prangende naam is zeker wel vultures, gieren. Het gaat om 8 gieren die een levende zebra opeten. Aan het opeten zijn, hoort het getik van hun snavels op het gebeente. Het geraamte kan je bijna zeggen van die zebra. En regelmatig een, ja, hoe noem je dat dan? Een hartverscheurende kreet van die zebra. Ja, dus dat is toch. Dat zal ik in twee keer brengen. Dat is 3 minuten. Maar dat is de meest prangende opname. Ja, verder heb ik een lied van Robert Wyatt, Pigs in There. Uit die box, EP-box Robert Wyatt EP's uit 2010. Waar ook dit uitkomt, die Animals film. Dan heb ik ook nog inderdaad Hybrids uit hun Ritual Anthology. Een cd verschenen in 2009. Opnames gebeurden in de periode, heb ik het genoteerd, of moet ik de hoes er even bij nemen, van die cd. Ja, opgenomen in de periode 1986 tot 1993. Ik ga er wel de hoes bij nemen. Is trouwens een uitgave in 2009 in Rusland uitgegeven. De medewerkers, hier zijn de beginperiode van Hybrids en ook met opnieuw een Radio Centraal connotatie. Namen op de cover. Magthea, Sandinijs, Jasnaya, Akamazots, ik zei reeds Herman, betrokken, Dien Ayakan. En Vitna op Mana, Dirk Series, ook voormalig programmamaker bij Radio Centraal. Clive Richards, Ira de Profundis, of staat hier Ira de Profundo, dat is een soort letterstype dat ik niet meteen gemakkelijk kan lezen, maar dat is inderdaad Alex van Smegma. En Bobby Colombo, alter ego van de vorige voorzitter van Radio Centraal, Peter de Keulaar. Ja, dus ook een sterke connotatie met Radio Centraal. Dat is wat ik hierover kan zeggen. En ik zal dus meerdere delen daarvan laten horen. Even kijken, ben ik al bijna klaar? Even kijken. Dan komen we in de buurt van het moment waarop ik het dierenverhaal van Toon Tellegen zal voorlezen. Uit zijn boek Heden niet jarig. Maar dat is toch al wel een half uurtje verder. Iets meer dan een half uur verder.
Oké, we beginnen eraan. En ik zei reeds, dat is niet meteen easy listening, om het in het Engels uit te drukken. Robert Wyatt, The Animals film, volledig door Robert Wyatt zelf ingespeeld en gecomponeerd.

Inne.

Dolefanten waren dit, huisorkest van het Martha Tentatief Theatergezelschap. Zij brachten Dans van den Octopus. En ik heb nu een boek hier, een klein boekje, ter hand genomen. Heden niet jarig. Toon Tellegen, met tekeningen van Manse Post, verscheen bij Querido in 2015. 2015 was de 100ste verjaardag van uitgeverij Querido, opgericht in 1915 in Amsterdam door Emmanuel Querido. Toon Tellegen, schrijver en arts, inmiddels 84 jaar. En ik zal een verhaal, een van de verhalen in dit boekje, zal ik voorlezen. In twee keer, met tussendoor hybrids uit hun Ritual Anthology. Je suis la première, in twee keer ook. Ik zoek het verhaaltje. Ja, we zijn er. Toen de hazelmuis de kreeft ontmoette, zei hij: dag kreeft, heb jij misschien mijn verjaardag gezien? De kreeft keek hem aan, liet zijn scharen even kraken en antwoordde: dat is waar ook, ik ben vandaag jarig. Hij feliciteerde zichzelf hartelijk en uitvoerig, zonder verder acht te slaan op de hazelmuis. Maar wat geef ik mijzelf? Zei hij. Tja, dat is de vraag. Hij krabde aan zijn achterhoofd, keek om zich heen, keek omhoog naar de zon, dacht lange tijd na, keek even naar een paar grote wolken die door de lucht dreven en liet zijn oog toen op de hazelmuis vallen, die tegenover hem stond en op een antwoord wachtte. Ik weet het, zei de kreeft. Je komt als geroepen. Ik geef jou. Hij nam een groot stuk papier en pakte de hazelmuis in, bond een touw om het pakje heen en hield het achter zijn rug. Drie keer raden wat ik voor je verjaardag heb, kreeft, zei hij. Ach, kreeft, hoe kan ik dat nu raden? Zei hij vervolgens. Geef maar vlug, straks raad ik het nog. Het is toch een verrassing? Ja, alsjeblieft. De kreeft haalde het pakje achter zijn rug vandaan en gaf het aan zichzelf. Wat zou het zijn? Mompelde hij. Hij maakte het touw los en haalde het papier van het cadeau af. Wat is het? Tja, ach, nu zie ik het, de hazelmuis, zei hij en fronste zijn voorhoofd. Maar wat moet ik daarmee? Wat moet je met zoveel? Het is een cadeau. Wat aardig, maar zet hem maar in een stoel. Hij zette de hazelmuis in een stoel. Het is een gast, zie je dat niet? Hij gaat jaren mee.

Ja, ja, een gast, dat zie ik. Maar wat moet ik met een gast? Ik heb nog nooit een gast gehad. Nou, je zou hem kunnen... Maar voor hij had kunnen zeggen wat hij met de hazelmuis zou kunnen doen, sprong de hazelmuis uit de stoel en holde zo snel hij kon als hij kon weg. De kreeft bleef met het papier en het touw staan. Hola, zei hij nog, maar zonder overtuiging. Nou ja, dan maar geen gast. Laten we gaan eten. We zijn tenslotte jarig. Wie? Jij? Ah ja, ik. Het was een luchtig cadeau. Meer het idee van een cadeau dan een cadeau. Ach ja, de volgende keer geef ik iets anders. Dat is goed. Hij sloeg zijn scharen tegen elkaar en trok zijn schouders op. Daarna vierde hij zijn verjaardag. Kort, maar hevig en met veel geknars. De hazelmuis bleef op grote afstand staan en keek toe. Hij vroeg zich af of zijn verjaardag er ook zo een was. Misschien moet ik ophouden met zoeken, dacht hij. Misschien moet ik gewoon maar een beetje wandelen en om me heen kijken. Niet jarig zijn. Hij liep het bos in. Achter zich, ver weg, hoorde hij de kreeft nog roepen. Dat is waar ook. Maar hij wist niet wat de kreeft daarmee bedoelde. En wilde dat ook niet weten...

Robert Wyatt met At Last I Am Free. Een cover door Robert Wyatt van een lied van Chic uit 1978 uit hun album C'est Chic. Geschreven door Bernard Edwards en Nile Rodgers. Daarvoor Dolly Fante met Roekoekoe en Hybrids met een, ja, een fragment uit The Ritual Should Be Kept Alive Part 1. En aan het einde van de uitzending komt daar nog een fragment uit. Maar ik heb nu de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Het thuisreisplan volgende week. Thuisreis naar Parijs. Naar de studio Pierre Henry in het Musée de la Musique, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, Avenue Jean Jaurès, nummer 221 in het 19e arrondissement. Dicht bij de metrohalte Porte de Pantin, lijn 5. U merkt het reeds, details over hoe daar te geraken. In 2018 werd de muziekstudio van Pierre Henry overgebracht van de woning waar Pierre Henry 40 jaar woonde en werkte, tot aan zijn dood in 2017. Dat was Rue du Toul, nummer 32, Parijs 12e arrondissement. Vandaar dus naar de Cité de la Musique, het Muziekmuseum van Parijs. De studio staat daar permanent voor bezoekers, zoals ze was in 2017 toen Pierre Henry overleed. In deze thuisreis veel muziek van Pierre Henry uit de box met 12 cd's Pierre Henry Polyphonie, verschenen in 2017. In het begin voor een deel vermengd met fragmenten, korte fragmenten uit de soundtrack van de film Bohemian Rhapsody uit 2018. Dat is een compilatie uit het werk van Queen met Freddie Mercury. Rami Malek vertolkt de rol van Freddie Mercury in de film, maar is niet te horen op de soundtrack. Dat is puur Queen. Ik breng fragmenten daaruit in mash-up, in mix met werk van Pierre Henry. Dus geen Queen zonder Pierre Henry. Verder in de uitzending 7 liederen van Freddie Mercury uit hun cd 10 jaar Helgië, Redux, begin dit jaar verschenen. En 7 liederen doorheen de uitzending. Album van de week, volgende week in Parijs, is een album van Magma, Oudou Woudou, uit 1976. Ik heb een cd-heruitgave uit 2008 en breng daar een ruime selectie uit doorheen de uitzending. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik werk voor van Henri Michaud, vertaald uit het Frans door Bart Vonk, uit het boek Henri Michaud, Trage Nederlaag met volle zeilen. Bloemlezing uit het werk van Henri Michaud, deel 1, 1922 tot 1946, verschenen in 2017. Henri Michaud werd als Belg geboren in Namen, Namur, in 1899. Hij werd Fransman in 1955 en overleed in Parijs in 1984. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In deze thuisreis naar Parijs, naar de studio Pierre Henry in het Muziekmuseum Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès, Paris, 19e arrondissement. Ik heb nog iets klaarstaan van Dolly Fante. De zoologie is afgebrand, gevolgd door Hybrids, zoals ik zei, het vervolg van The Ritual Should Be Kept Alive, Part 1.

0: liefde die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: Exercendai sane.
4: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendai sane capax est.
5: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
6: Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
7: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen met Under Our Pillows van The Smile. Een nummer uit Wall of Ice, het album uit 2024, waarop Tom York en Johnny Greenwood, samen met jazzdrummer Tom Skinner, hun Radiohead-erfenis nog wat verder uit elkaar trekken. Het nummer wordt vooral gedragen door het razendsnelle gitaarspel van Greenwood en de polyritmische drums van Skinner. Van The Smile gaan we naar een artieste die al veel langer meedraait, maar die eveneens nooit erg veel belangstelling heeft gehad voor muzikale hokjes. Beth Orton begon in de jaren 90 als een van de pioniers van de zogenaamde folktronica. Maar haar nieuwe album, The Ground Above, klinkt alsof ze dat etiket inmiddels rustig op de vuilnisbelt heeft achtergelaten. Het is haar 9e studioalbum en verscheen in juni van dit jaar. De plaat ontstond in de nasleep van een gebroken relatie en draait rond rouw, herstel, moederschap, identiteit en de nogal koppige beslissing om ondanks alles voor het leven te kiezen. Orton omschreef de mens ooit als kwetsbaar, maar tegelijkertijd onoverwinnelijk. En die tegenstelling zit eigenlijk in de hele plaat. Muzikaal beweegt ze zich tussen ambient soul, art pop en esoterische jazz. De nummers beginnen dikwijls bijna kaal, wat piano, een drone, wat gedempt koper, en groeien vervolgens langzaam uit tot warme, rollende stukken waarin bas en percussie steeds meer ruimte innemen. Haar stem klinkt daarbij ouder, rauwer en doorleefder dan vroeger. Orton produceerde het album zelf en werkte samen met onder andere Chazzat Ismaili, Sam Best, Adrian Utley van Portishead, Nick Hakim en Tom Skinner, die we daarnet nog bij The Smile hoorden. I'll Miss You is een spookachtige, intieme ballad waarin Orton vooral de ruimte rond haar stem laat spreken. Daarna volgt Cigarette Curls, dat veel donkerder en broeieriger begint en langzaam uitmondt in een downtempo soul groove, inclusief gitaarwerk dat bijna ongemerkt de spanning verder opvoert.

Dat was Pink Sky van Loma, afkomstig van How Will I Live Without a Body uit 2024. Een nummer dat heel mooi illustreert hoe dit Amerikaanse trio folk, ambient, electronica en indie rock in elkaar laat overvloeien. En wie Loma kent, zal misschien niet verbaasd zijn dat we nu bij Cheerwater terechtkomen. Jonathan Myburgh is immers niet alleen de frontman van Cheerwater, maar ook een van de drie mensen achter Loma. Cheerwater bestaat al sinds 2001 en werd uiteindelijk het muzikale vehikel van Jonathan Myburgh, nadat die zich had losgemaakt van Okkervil River. Myburgh is niet alleen muzikant, maar ook bioloog en geograaf, gespecialiseerd in vogels. Zijn wetenschappelijke expedities naar afgelegen gebieden hebben daardoor een stevige invloed gehad op de muziek van Cheerwater. Dat is ook goed te horen op het nieuwe album The New World. Het is een plaat over een wereld die uit balans is geraakt, met klimaatverandering, onbehagen en onzekerheid als onderliggende thema's, maar zonder alle hoop meteen bij het grof vuil te zetten. De muziek is groot en filmisch, maar nooit zomaar bombastisch. Myburgh's stem zweeft boven gitaren, strijkers, houtblazers, harp en allerhande ambient texturen. De invloed van Talk Talk is daarbij opvallend, evenals die van Peter Gabriel en The Blue Nile. The Only Sound I'm Afraid Of is een van de dynamischere stukken. Het nummer begint relatief beheerst, maar wordt opengebroken door een felle gitaarsolo en zelfs vogelgeluiden, een typisch detail voor Myburgh, die blijkbaar ook in een studio nooit helemaal kan vergeten dat er buiten nog een planeet bestaat. Daarna volgt You and Your Dog, het ruim 7 minuten lange slotstuk van het album. De muziek wordt er veel ijler, met een belangrijke rol voor de harp, en aan het einde horen we de legendarische avant-garde artieste Laurie Anderson, die een melancholische tekst voordraagt over het verlies van menselijke verbondenheid.

U hoorde Happy Air van de Italiaanse muzikante Angela Kinchley uit Silent. Haar album uit 2019, waarin ze 11 gedichten van Emily Dickinson rechtstreeks als uitgangspunt voor haar muziek gebruikte. Folk, jazz, klassieke muziek en avant-garde songwriting ontmoeten elkaar daar in een opvallend intieme vorm. En van Emily Dickinson gaan we naar een heel ander universum. Letterlijk zelfs. Michele Ducci kennen sommigen misschien als de M van het Italiaanse electropopduo M+I. Maar als solomuzikant heeft hij zich inmiddels ontpopt tot een bijzonder eigenzinnige kunstenaar. Zijn tweede soloalbum, Snail in the Clouds, is namelijk niet gewoon een plaat. Het is onderdeel van een groter project waarin muziek, animatie, filosofie en een nogal wonderlijke fantasiewereld samenkomen. De centrale planeet heet Snail en wordt bevolkt door hybride wezens die iets weg hebben van slakken, schorpioenen en mensen. Ze leven volgens de filosofie van Pythagoras en wijden hun bestaan aan muziek. Dat klinkt als het soort verhaal dat ontstaat wanneer iemand te lang wakker blijft na een filmfestival, maar Ducci neemt het allemaal behoorlijk serieus. Muzikaal levert het een gelaagde artpop plaat op waarin piano, gitaar, xylofoon, saxofoon en viool samengaan met elektronische beats en vervormingen. De plaat werd geproduceerd in Londen door Simon Milner en heeft bewust iets weerbarstigs. Melodieën mogen mooi zijn, maar ze krijgen altijd wel een klein hoekje mee. More Than One, But Less Than Two is meteen een goede kennismaking met die vreemde combinatie van popgevoeligheid en experimenteerdrift. Daarna krijgen we Don't Stress Her, dat de elektronische kant wat nadrukkelijker naar voren schuift. De muziek maakt dus deel uit van een groter verhaal dat Ducci zelf omschrijft als een soort filosofische operette. De invloed van Brecht is daarbij belangrijk. Liedjes en beelden onderbreken het verhaal, maar dragen het tegelijk verder. Ook Kafka, Godard, Dragon Ball en de filosofen zoals Giordano Bruni duiken op in het creatieve universum rond de plaat.

Dat was Keep Up the Good Work van het Deense quintet Lowly uit hun gelijknamige album uit 2023. Een plaat die vooral draait rond menselijke verbinding en troost, ontstaan in de nasleep van de pandemie en allerlei persoonlijke veranderingen binnen de groep. Ze verwerkte zelfs ingezonden voice notes van vrienden, familie en fans in de muziek. Van die muzikale knuffel gaan we nu naar iets dat wat meer schuurt. Amy Rose Mills kennen we vooral als gitariste van de noise rock band Couch Slut. Maar haar solo-debuut I Think We've Met Before staat daar bijna diametraal tegenover. Mills is bovendien luthier in Brooklyn, waar ze historische en zeldzame gitaren restaureert. Die liefde voor het instrument zit diep in haar solowerk. Het album werd volledig door haarzelf opgenomen, geproduceerd en gemixt als een soort slaapkamerproject. De muziek laveert tussen slowcore, avant-folk, ambient en melancholisch gitaarwerk. Geen gitaargeweld dus, maar eerder een instrument dat heel voorzichtig probeert uit te leggen hoe het met je gaat. The Mosquitoes Keep Multiplying heeft al een titel die licht ongemakkelijk klinkt. De muziek zelf is veel zachter. Trage gitaarlijnen, ruimte tussen de noten en een stem die nergens probeert boven de muziek uit te komen. Het nummer heeft iets van een gedachte die je midden in de nacht blijft herhalen. A Little Treat is iets warmer en intiemer, maar blijft dezelfde fragile sfeer behouden. Het mooie aan deze plaat is dat Mills haar technische kennis van gitaren niet gebruikt om ermee te pronken. Ze gebruikt het instrument juist om in perfectie, stilte en kleine verschuivingen hoorbaar te maken. Dat maakt I Think We've Met Before uiteindelijk veel minder een verzameling songs dan een soort geluidsdagboek. Een plaat die niet binnenkomt met veel lawaai, maar langzaam een stoel naast je zet.

Dat was Dirty Thirties van Eve Adams uit American Dust, haar album uit 2025. Een minimalistische folk noir plaat waarin Adams de enorme leegte van het Amerikaanse landschap gebruikt als decor voor zeer persoonlijke verhalen. Het nummer is bovendien een van de meer autobiografische momenten van de plaat. En we blijven nog even in de volk, maar steken daarvoor de oceaan over naar Ierland. Limoncello is een Iers duo bestaande uit Laura Quirk en Claire Kinsella, respectievelijk zang en gitaar en zang en cello. Hun tweede album Perfect Place verscheen dit jaar op Claddagh Records en bouwt verder op de meer traditionele folk van hun debuut. De basis van de plaat werd grotendeels geschreven in een afgelegen hut met uitzicht op de Skellig-eilanden. Dat klinkt misschien als een nogal overdreven romantische schrijfplek, maar het resultaat is inderdaad behoorlijk atmosferisch. De stemmen van Quirk en Kinsella vormen het centrum, terwijl cello en gitaar voor een sobere, donkere omlijsting zorgen. Nieuw is dat ze daar ook subtiele synthesizers en elektronische percussie aan toevoegen. Daardoor klinkt Perfect Place tegelijk oud en nieuw. De instrumenten lijken rechtstreeks uit een Ierse woonkamer te komen, terwijl de productie af en toe een elektronische mist over het geheel trekt. Het titelnummer Perfect Place reflecteert op de imperfectie van het dagelijkse leven. De titel klinkt dus wat optimistischer dan de plaat in werkelijkheid is. Gelukkig maar, muziek over het perfecte leven is meestal veel minder interessant. Tomorrow Nostalgia werkt vervolgens met dezelfde combinatie van melancholie en intimiteit. De cello blijft diep onder de stemmen liggen, terwijl de twee zanglijnen voortdurend naar elkaar toe bewegen. Het is muziek die niet probeert de Ierse volk opnieuw uit te vinden, maar wel begrijpt waarom die traditie nog altijd werkt. Twee stemmen, een paar goede instrumenten en voldoende ruimte om de stilte ertussen ook mee te laten spelen.

U hoorde Little Sister van Ellie O'Neill, afkomstig van haar debuut Time of Fallow. De Ierse singer-songwriter combineert een intieme en kwetsbare indie-folk met teksten over verlies, intimiteit, identiteit en vriendschap. Voor ze zich volledig op muziek toelegde, speelde ze overigens op het hoogste niveau Gaelic voetbal voor haar provincie Meath. Een vrij radicale overgang van sportveld naar slaapkamervolk dus. De Amerikaanse muzikante Cinder Bell, oftewel Emily Baker, bevindt zich eveneens in het gebied waar folk, Americana en donkere, bijna gotische klanken elkaar raken. Haar nieuwe album A Blooming Body is een plaat die heel sterk rond natuur, vergankelijkheid en lichamelijkheid draait. De muziek is sober, maar niet kaal. Gitaren, drones en subtiele arrangementen bouwen een wereld waarin de natuur niet zozeer decor is, maar een personage op zichzelf. Baker schreef eerder al muziek waarin landschap en herinnering voortdurend in elkaar overvloeien, en die benadering wordt hier verder uitgediept. Kort voor het album schreef ze ook de soundtrack van de BBC-serie Small Prophets. Of Nettles and Roses is een mooi voorbeeld van die spanning. De titel verenigt twee planten die bijna als tegenpolen functioneren. De brandnetel die prikt en de roos die ons al eeuwen wijsmaakt dat schoonheid zonder gevaar bestaat. De muziek is even dubbelzinnig. Mooi, maar met iets dreigends onder de oppervlakte. Daarna volgt Shadows of Leaves on Red Brick. Een titel die bijna als een foto klinkt. Het nummer is minder een klassieke song dan een atmosferische momentopname, waarin klank en stilte voortdurend tegen elkaar worden afgewogen.

Dat was Your Death, My Body van het Ierse trio Run uit hun gelijknamige debuutalbum uit 2025. Run is een nogal bijzondere combinatie van acid folk, drone, noise, doom metal, psychedelica en kosmische jazz. De groep omschrijft hun eigen werkwijze als een soort wonky witch's kitchen. En dat is misschien wel de meest accurate genre-omschrijving van de hele uitzending. En daarmee komen we bij Alison Cotton, die deze moirée van vandaag mag afsluiten. Cotton is een Britse altvioliste en multi-instrumentaliste die met The God's Love een bijzonder persoonlijk album heeft gemaakt. De plaat verscheen in juni en draait in bijzonder belangrijke mate rond het verlies van haar vader, die eind 2024 overleed. Hij was ook degene die haar ooit aanmoedigde om altviool te spelen. Cotton speelt op de plaat bijna alles zelf. Altviool, harmonium, piano, hammer, dulcimer, melodica, blokfluit, percussie en zelfs gestreken cymbalen. Daarbovenop komt haar ijle, vaak woordeloze stem. Haar partner, Mark Nicholas, voegt bas, drums en synthesizers toe, waardoor het album iets rijker klinkt dan haar eerdere werk. De muziek wordt wel eens omschreven als doomfolk of folkhorror. En dat is niet helemaal onterecht. Maar het is geen horror die plots uit een kast springt. Het is eerder de trage angst van een leeg huis. Een herinnering die blijft hangen of een landschap waarin iemand ontbreekt. I Am is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van de 19e-eeuwse dichter John Clare. Het nummer begint bijna volledig kaal, vanuit een drone en groeit vervolgens langzaam naar een veel intensere passage met altviool en drums. Het is bovendien het enige nummer op de plaat dat nog voor het overlijden van haar vader werd geschreven. Daarna volgt The Final Harvest, een korter en veel tederder instrumentaal stuk. Het is verbonden met de herinnering aan het laatste bezoek van haar vader aan zijn geliefde volkstuin. Geen groot monument dus, maar een klein, concreet beeld. Misschien zijn het uiteindelijk precies die kleine beelden die het langst blijven hangen. En daarmee eindigen we deze moirée met muziek die niet probeert het verlies op te lossen, maar er gewoon naast te gaan zitten. Tot volgende week.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable mens of practicing science. Exercendai sane.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: oefenen. La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendai sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB+, kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de streaming op www.radiocentraal.be. Further was dat, u weet wel, de band die Phyllis en Bob Weir oprichtte in 2009. Uit die vallen van de Grateful Dead, maar wel met heel veel Grateful Dead classics. Music never stopped. Dat is maar gelukkig ook. We gaan hier eerst even een splinternieuwe op u loslaten van Peter Gabriel, want die is op een quest zoekende naar de gelukkigen. Looking for the Happy, the Dark Side Mix, splinternieuwe van Peter Gabriel.

Ja, sorry mensen, maar ik was hier even afgeleid en ik heb dezelfde song gewoon terug opnieuw begonnen. Ja, bedankt Peter Gabriel, Looking for the Happy, The Dark Side Mix. Ik hoop dat we ze gevonden hebben. We gaan nu naar nog iets nieuw. Mark Mulholland, Joe Armstrong, die ken je nog van $2 Bass. En Stéphane Doucerin, ook een nieuw nummertje, Silver Street.

Dat was Jenny Kerr met Eric McFadden samen, ook een splinternieuw nummertje, Devil Moon. Ja, we zijn in de hel terechtgekomen. Het volgende is de Wolves Are Running van meneer John Allen, ook splinternieuw.

En dat waren, nou is de Hallucination, uit Ottawa, Ontario, Canada, met The Eater of Worlds, featuring Northern Cree. Wij kunnen er nog eentje op u loslaten, wat had ik hier klaarstaan. Eentje van hier, ook weer een splinternieuw van Don Capot samen met Renette Désir. Het is heel duidelijk, Potto Pau, Don Capot.

0: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
1: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sientiae exercendae sane capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
5: Mix niks. Mix niks. Mix niks.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Ze biedt duiken we onder in de Amerikaanse rootsmuziek, folkmuziek, blues en weet ik nog allemaal. Maar eerst eventjes een nummer van McClash en Morna die een cd hebben. In april hebben ze nog live in de studio opgetreden. Bonfire at the Mill. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal. Nog tot 5 uur.
1: Old John Henry went up on the mountain.

0: had to go to bed, Polly and drill steel like a man. Oh, Polly and drill steel like a man.
1: John Henry, een van die traditionele songs uit Amerika. En de Amerikaanse muziek heeft zijn roots bij alle immigranten daar, maar ook bij de slaven natuurlijk, die ontvoerd werden uit Afrika. Die brachten allemaal hun muziek mee en er ontstond een hele mingelmoes van verschillende stijlen, wat dan later zou leiden tot de rock and roll, weet ik nog allemaal. U hoorde zojuist Ed Lewis, die John Henry bracht, een nummer dat opgenomen is in Cambé van de Mississippi State Penitentiary. Het was nu ook een plek waar ook heel veel muziek werd gemaakt.

een nummertje uit Louisiana, Cajun Music, Jolly Blonde. Oorspronkelijk was het bij de Bro Brothers, maar de grootvaders dan. En de versie die u hoorde was de versie door de kleinkinderen, die de originele instrumenten van de grootvaders gebruikten om dezelfde sound te creëren. Dus vooral accordeon, viool en irons. Mr. Mixnik vandaag met heel wat oude muziek. En de sirene krijgt u er gratis bij.

Buffalo Skinners, Woody Guthrie over het leven van de cowboys en de bisonjagers. Dus vandaag heel wat roots muziek, om het zo maar te zeggen, echte oude roots. Het volgende nummertje is een nummer, heel veel muziek werd gemaakt, niet door echte muzikanten, maar door gewoon hardwerkende mensen die ervan profiteerden als ze even een tijdje vrij hadden om muziek te maken. Heel dikwijls was het in familieverband of met vrienden, optreden voor de buurt. De volgende Williams Brothers komen uit Logan County, West Virginia. En dit nummertje gaat... Wel, de Williams Brothers. I'm gonna die with a hammer in my hand. Over mijnwerkers in West Virginia.

een film die dat Amerikaanse rootsmuziek teruggejaagd in de kijker bracht, is Oh Brother, Where Art Thou, van de twee Coen Brothers, Joel en Ethan Coen, over drie ontsnapte gevangenissen met een fantastische soundtrack, Oh Brother, Where Art Thou. I'm a man of constant sorrow.

Een opname uit 1928, The Carter Family. Ook een muzikale familie die generaties zal blijven doordoen. Dit was A.P. Carter, Sarah Carter en Mabel Carter. June Carter, de dochter, denk ik dan, zal later nog trouwen met Johnny Cash. Dus we weten ook ineens waar het zijn roots liggen. Volgende is wat Bluegrass, Bill Monroe en his Bluegrass Boys, Bluegrass Ramble.

een beetje bluegrass voor u terug wakker te maken. Het volgende is terug Prisoner Blues uit Angola Prison, dus ook in Amerika. In de Amerikaanse gevangenis kwamen we heel wat Afro-Amerikaanse mannen terecht, die dat eigenlijk heel goede muzikanten waren, maar door omstandigheden nogal snel veroordeeld werden. Het volgende nummer is ook weer een traditional, door heel veel mensen gecoverd en gespeeld. Stagger Lee bij Hawkman Maxie, opgenomen in Angola Prison.

Bob Skaals voor Oldtimers met het nummertje Wagner uit 1921, dacht ik. Je hoort hier duidelijk nog de invloed van de Europese brassbands, die dat ze een beetje hadden meegepakt vanuit Europa. Maar Bob zelf speelt viool, zijn moeder piano en zijn zonen banjo en tuba. Dus echt een familieproject. Bob Skaals.

Dat was er nog eentje uit de film Oh Brother Where Art Thou? Norman Blake, You Are My Sunshine. Bacon and Cabbage, Blind Chew, Magnum en Fred Chivers. Weer wat filmmuziek.

Bacon en Cabbage dus. De grote Mr. Mix Niche Show zit er bijna op. Nog tot 5 uur, de Caroline Chocolate Drops. Met onder andere Donna Got a Rambling Mind. Niet zijn oude muziek uit 2005, maar doe wel de oude sfeer herleven. Blijf vandaag zeker nog luisteren naar Radio Centraal, want er komen nog heel veel boeiende programma's aan.

She said there are three steps down to the water's edge.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom hier bij het ABC-darium op Radio Centraal 106.7 FM of via de DAB of via www.radiocentraal.be. We zijn inmiddels aanbeland bij de letter O. En ik moet al een bekentenis doen. Normaal is het programma altijd zowel toch 90% tot 95% van mijn eigen plaat- of cd-collectie, maar met de letter O heb ik moeten constateren dat ik op deze 2 jaar tijd niet veel extra artiesten heb gekocht. Dus ik ga mij wat moeten wenden tot het wereldwijde web. Om niet in herhaling te vallen natuurlijk. Ik ga ene spelen die ik al wel eens gespeeld heb. De band, niet het nummer. En de rest is allemaal nieuw dan. De eerste was Beth Orton met Weather Alive. Die heb ik dus van het web gehaald. Maar nou weer mijn eigen plaatje. Van een verzamelplaatje dat ik al dikwijls vermeld heb. Efficient Space. Verzamelaar Searchlight Moonbeam. Misschien wel de beste voor mij, in mijn opinie. Ik speel daarvan OG Jig met Jesus in My Jam. En ik vind dat het stilletjes aan tijd wordt dat die Efficient Space nog eens een nieuw verzamelplaatje op de markt brengt. Luister maar eens naar OG Jig. U zult verkocht zijn.

Michael Ozone met Perfect Systems. En daarvoor 1000 Ohms met het algekende Agnes. En we gaan verder. We blijven wel in de dance grooves met Olof Dreyer, broertje van Karen Dreyer, samen actief ook. Of ik weet niet wat ze nog actief zijn, feitelijk samen. In The Knife, beter bekend als The Knife dan. Maar hier is hem dus solo. En u krijgt van mij Shisandra, Olof Dreyer.

Thank you.

Ja, als u al niet verkocht was bij OG Jake, dan misschien wel bij deze Omerta Moments in Love, want die is ook te vinden op die verzamelplaat Searchlight Moonbeam. En daarvoor was de 103 Point Never met Dim Stars. En dan gaan we nu verder met de utopische boodschap van Jim O'Rourke. Dat ze, als alle vrouwen over de wereld zouden heersen, dat het er allemaal toch wel een pakje schunder zou uitzien. Maar ja, zoals ik al zei, utopie. Maar we laten hem toch maar zingen, hè. Jim O'Rourke.

Ja, en deze was eentje dat ik al eens gespeeld heb. Otla dan toch. Elke reden is goed voor mij om een Bertox te draaien. Otla met Midnight Crawl. En dan zijn we aangekomen aan de laatste twee nummertjes. Eerst een dub reggae nummertje. Johnny Osborne met Ice Cream Love Dub. En daarna, een tweekoppige band. Saxofoon en drum. Die ik eens gezien heb in een Trix en High Five concert. En dat was wel very cool. Maar eerst Johnny Osborne. Bedankt om te luisteren. En veel plezier subiet met Marten en de Webgang. Ciao.

0: Oké, ja, dat was dan O. Tijdens het abecedarium met Els. En dat was dan micro-O. Zo gaan we dan inleiden voor webgang.
1: 167. 166.
2: Kopje koffie?
3: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
3: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes?
1: 161.
4: 160.
3: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: 158. 157.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde.
1: 54.
2: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
1: 151.
5: 150. 149. 148, 147,
6: aussi de
5: 146,
6: de caffeine,
5: 145,
7: Linus Storvalds,
5: 144, 143,
7: I pronounce Linux,
5: 142,
7: as Linux,
5: 141,
4: 140, 139, 138.
8: The divided operating system has fewer total connections.
9: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
4: 133.
10: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
1: 129. 127.
9: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
1: 123.
11: Ja, Unix of Linux?
1: 121.
12: Oh ja, het wordt niet te technisch.
4: 120.
12: Dus 129. Het is meestal doen, maar
4: 118. 117.
12: Nee, maar het is technisch. Je hebt niet technisch. Het net technisch genoeg, maar het is te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
4: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
15: Open documentformaat.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
4: 7.
14: Wat passiert daar?
13: It depends on what you consider useful.
4: 104.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
1: 101.
4: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
4: 97.
18: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
19: It's always newer, it's larger, it has more packages.
4: 92. Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
19: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
4: Ja, nu nog niet.
1: 85.
5: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
9: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
4: 80. 79.
19: 78. Knap is a different system.
4: 77.
15: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
4: 75.
15: Maar ja,
4: 74.
15: Dat ligt aan mij.
4: 73.
20: Alles is gebackupt, ja.
4: 72.
6: Enable firmware.
4: 71.
19: No.
21: 78. 66,
0: 65, 64, 63, 62. En zo belanden we in webgang, spijtig genoeg, zonder Wim. Hoewel dat het zou kunnen zijn dat hij ook nog van op afstand probeert. We hebben daarin wel geen kanaal afgesproken. Dus we verwachten hem snel terug te pikkelen. En tot bij deze keer dan eigenlijk een webgang. Hopelijk komt er straks nog een gast, Suraya, binnen. Maar eerst het e-nieuws van 5 na 6.

Met daarin vooral één onderwerp: keep the internet free, we are not terrorists.

We are not terrorists. Austicici Infanti is an infrastructure of dissidents. De recente aanval vanuit de VS op het Italiaans collectief A-I, als je geen idee hebt waar ik het over heb, is hun campagnewebsite keepitfree.ai. Deze campagne tegen Antifa door het Witte Huis heeft in het congres en het Amerikaanse terrorismebeleid een sanctie gelegd op het Italiaanse collectief. Op 26 augustus 2026 voegde een klein Italiaans technologiecollectief zich bij een lijst die dicht bevolkt is door organisaties die de Verenigde Staten als terroristen beschouwen. Austicici Infanti hadden 25 jaar besteed aan het beheren van digitale infrastructuur, zoals e-mailaccounts, websites, mailinglijsten en versleutelde communicatie, no-blocks en ook andere tools die gebaseerd zijn op privacy en minimale verzameling van gebruikersgegevens. De Amerikaanse regering beschuldigde A/I er niet publiekelijk van het plaatsen van een bom of het uitvoeren van een schietpartij of het persoonlijk saboteren van een spoorlijn. De beschuldiging ging over wat het aan anderen had geleverd. Het Office of Foreign Assets Control, OFAC, van het ministerie van Financiën wees Austicici/Infanti aan als een speciaal aangewezen globale terrorist onder het Executive Order 13224 en stelde dat het materieel had geholpen of technologische ondersteuning, goederen of diensten had geleverd ter ondersteuning van een terroristische daad. Ze zijn aangemerkt speciaal aangewezen global terrorist, waardoor het voortbestaan van de vereniging en de infrastructuur die zij beheren ernstig in gevaar is gekomen. Dit gaat zover dat ze hebben aangekondigd dat ze stoppen en sluiten. Een mokerslag voor de technopolitieke beweging die eigen infrastructuur opzet. Ook hier gaat het weer om technologisch kolonialisme. Big tech, tech lords en de stijging van controle door technofascistische regimes zoals de US en daardoor worden kleine spelers nu het doelwit van een wereldwijde alliantie van extreemrechtse groeperingen. Wie zijn A/I, Austicici/Infanti? 25 jaar beheren ze e-mailaccounts, mailinglijsten en hosting voor websites en blogs aan internationale activisten, collectieven en groeperingen. Ze brachten ook een Orange Book uit, een boek waarin ze heel duidelijk hun digitale infrastructuur beschrijven en ook uitleggen hoe je het zelf kan opzetten. Het boek dat ervoor op hun website te vinden was, austicici.org Orange Book, en waardoor is niet meer beschikbaar, maar kan nog gevonden worden op monoscoop.org. Want wat gebeurde er nu juist vanaf dat ze eigenlijk op die lijst zijn gezet? Dat is een jaar na feiten, want er was al na de moord op Kirk, was er al een vrij grote inzet van de Amerikaanse terroristische bestrijding onder Schindler, die vooral onderzoek deed naar hoe dat deze moord ook publiekelijk als onderdeel van een Antifa-dreiging gezien kon worden. En die Schindler publiceerde een soort van overheidsroutekaart met internationale aanwijzingen en ging tot actie over ook
ook door het ministerie van Financiën in te lichten en door een gefragmenteerde targeting-strategie. Ze werden dus eigenlijk geviseerd en het Department of Homeland Security zei, we willen eigenlijk de netwerken die Antifa-dreiging produceren, we will bust their networks. En dat was verleden jaar. En op 28 oktober vorig jaar getuigde die Schiedler ook voor de subcommissie Grondwet van de Senaatcommissie voor Justitie. En hij maakte schriftelijk zijn getuigenis expliciet. Daarin maakte hij zijn infrastructuurtheorie, probeerde hij die uit te leggen. Want netwerken van kleinere directe actiegroepen, zo betoogde hij, waren verbonden via organisaties en online platformen. En ze waren zo ondersteuningsnetwerken en boden zo materiële steun aan. En dat is dan door diensten en niet alleen financiële transacties. En zo werd Austicici en Inventati en de No Blocks, wat een soort van blokplatform was, dat door dit in Italië gevestigde collectief was, waren zij eigenlijk een leverancier van die websites, e-mails en encryptietools. En betoogde hij dat die dus die infrastructuur eigenlijk een materiële steun zijn voor die groeperingen. Op 26 augustus, dus een jaar later, nadat er al veel gediscussieerd werd over de verbinding met dat AI-collectief, Austicici Inventati, heeft het ministerie van Financiën Austicici en Inventati gesanctioneerd, samen met Palestine Action en ook een andere organisatie, Mazar Badil. En op 26 augustus is Palestine Action vooral opmerkelijk ook als potentieel doelwit verschenen, ook al in vroegere lijsten van Schiedler. En de aanduiding van A/I was anders. De enige vermelding van het OFAC identificeerde het organisatietype Austicici Inventati als dataverwerking, hosting en gerelateerde activiteiten. Het ministerie van Financiën zei dat het collectief webhosting, versleutelde e-mail, chat, videoconferenties en andere infrastructuur leverde die werd gebruikt door gewelddadige linkse groepen. En het wees A/I aan onder de Executive Order 13224 voor het materieel assisteren of bieden van ondersteuning, technologie, goederen of diensten gerelateerd aan terrorisme. En de actie was administratief en geen strafrechtelijke veroordeling. Er was ook geen openbaar proces waarin A/I kon getuigen. Er was ook geen kruisverhoor of er was ook geen openbaarmaking van het administratief dossier voordat de sancties afgedwongen waren. En wat gebeurde er dus praktisch op 28 augustus? Blijkt dat het een status op registerniveau, die een domein, kan dus verwijderd worden uit de normale DNS-publicatie. Dus austicici.org werd gewoon verwijderd als domeinnaam. En dus die actie werd dus toegeschreven aan de Public Interest Registry. En die is in de VS gevestigd en is dus de operator van de .org domeinnamen. Ook op 28 augustus bleek dat AI hun PayPal-account was geblokkeerd. En Banca Etica, dat was eigenlijk de ethische bank waar ze hun middelen verzamelden om door donaties en andere om hun digitale infrastructuur aan anderen te kunnen aanbieden, die schortte de werking van haar bankrekening ook
op. En terwijl werd er ook geëvalueerd of ze nog de relatie met de bank konden verder zetten of niet. De effecten die zich via systemen verspreiden, daar had AI geen controle over. Dus die domeinregister niet, de betalingen niet, het bankieren en andere dienstverleners die hun blootstellingsbeperkingen uitvoerden. Een Amerikaanse sanctiemaatregel hoefde de service van AI in Italië niet fysiek in beslag te nemen om de communicatie en werking te verstoren. Er was dus geen serverruimteinval nodig. Ze deden het gewoon op netwerkniveau. Dus dit valt allemaal een deel na te lezen op sabot.media. Daar is een diep verslag rond hoe de juist alle verschillende stappen rond justitie en inventatie, die strategie om hun te targeten, duidelijk wordt uitgelegd. We moeten zien wat het grootste eigenlijk wat dat, de bedreiging is, is natuurlijk alle e-mails. Veel mensen uit de individu, maar vooral collectieven die zich tegen het fascisme, militarisme, racisme, seksisme of homofobie en transfobie, was eigenlijk een van de uitgangspunten om deel te kunnen, om services te kunnen gebruiken van Austicici. Veel van die collectieven, hun e-mailcommunicatie ligt dus nu plat. En ook de no-blocks, dat toch een soort van alternatief of het militantere alternatief was voor blogging services. Die zijn op deze moment nog beschikbaar, maar doordat Austicici en Inventati stoppen om hun gebruikers te beschermen, wordt er nu eigenlijk een technisch handleiding aangeboden op de website inventati.org, die nog wel bereikbaar is, of toch deels toch nog tijdelijk. En ook op verschillende mailinglijsten om mensen eigenlijk wegwijs te bieden in hoe hun blogs te gaan archiveren en statisch te maken. En er valt ook in de lijst van de open brief die ze zelf hebben geschreven, is het ook ondertekend door heel veel verschillende collectieven. En daar staan natuurlijk ook misschien nog andere providers van e-mail en blog en andere platformen die aangeraden kunnen worden om toch wel te migreren. Misschien eventjes toch een muzikale pauze. En dat gaan we dan doen met een heel typisch lied, een Italiaans antifascistisch lied.

0: Ja, het is duidelijk dat de antifascistische strijd nog zeker niet over is, nu dat het zich ook nog binnen onze technopolitieke middens directe collectieve getargets worden, geeft ons dat toch een klein beetje schrik. Dat is natuurlijk wat ze beogen, maar het komt wel heel dicht. Iemand van de feministische server, Sister Server, is ook deel van het Austicici collectief. En we hopen natuurlijk dat de mensen daarin nog actief andere initiatieven gaan ondersteunen en dat het veld ook een grote alliantie en solidariteit hieruit kan verder kan blijven energie vinden om die autonome digitale infrastructuren die weg zijn van die big tech, om die toch ook te onderhouden. En misschien toch ook eventjes nog eens kaderen. Austicici en Vintati hebben ook een open brief gestuurd, die dus ondertekend kan worden. We gaan die speech nog eens eventjes opzoeken, maar die is gepubliceerd in een aantal verschillende talen. En ik heb daar vooral de Engelse versie en ook nog een deel stukjes uit het Nederlands, in het Nederlands vertaald. Het is waarschijnlijk herhalende informatie, maar misschien wat belangrijk is om te weten is dat ze toch al sinds 2001 bestaan. En Austicici en Vintati is voortgekomen uit de Italiaanse hacklabs en autonome media en sociale beweging. En ze waren vooral hebben ze infrastructuur proberen uit te bouwen als reactie op de censuur en de geheime surveillance en op de servers. En het, ze hebben altijd geprobeerd om het identificeren van data te minimaliseren en zoveel mogelijk privacy te hebben als een soort van voorwaarde voor politieke participatie en het niet altijd al zozeer zien als technologie, als een soort van product. En ja, het spijtige is nu eigenlijk dat ze worden beschuldigd of gesanctioneerd omdat ze materieel door eigenlijk communicatie of digitale platformen aan te bieden, dat ze eigenlijk ook verantwoordelijkheid worden gesteld voor de acties, communicatie of de blogs die gepubliceerd worden. Wat, als we dat verhaal zouden omkeren, toch een klein beetje irrelevant lijkt te zijn. Want al de big platformen worden toch ook niet verantwoordelijk gezien tot voor al de content die geproduceerd wordt. Ik zie ondertussen ook hier op een linkerscherm een spip, een soort van telefoonnummer. Moet daar zogezegd iemand aan de lijn zijn? Hoe dat we die persoon dan zouden horen, is voor mij toch een klein beetje ontransparant. Ik zie een soort van linofoon en daarin zit al iemand voor de laatste 7 minuten. Ik moet toegeven dat ik die persoon niet echt hoor. Maar misschien is die ook helemaal niets aan het zeggen. Dus zullen we misschien eventjes een klein stilte moment inlassen om de spiep telefoonnummer at Fritsbox even de moment te geven om iets eventueel te zeggen. Het is stilte, dus we veronderstellen dat Wim thuis gewoon meeluistert. Even kijken wat we daar nog hebben rond die open brief. De open brief, die gaan we eventjes proberen terug te zoeken. Die staat ook op sabot.media. En daar staan heel veel organisaties, maar je kan ook als individu eigenlijk klacht tekenen onderaan. Dus als je sabot.media/post/open-letter-AI, als je daar naartoe gaat, dan zie je al de verschillende initiatieven die het ondertekend hebben. Ik zie daar ook vanuit België Nubo, maar we zien ook Chaton Collectief van in Frankrijk. Tachanka is ook een andere server die ook services aanbiedt. Zo, geen blogplatform, maar vooral virtuele machines en e-mail en ook mailinglijsten. We zien daar ook domein publiek. Framasoft, de May 1st Movement, nog iets van België, de Bonfire Networks, de Ucrutnet. Er zijn in ieder geval vele de datapunks van Duitsland. Je kan die open brief nog altijd tekenen. En onderaan staat er dus een brief voor individuen die je dus ook naar je lokale government kan sturen. Ik zie ondertussen dat ook de analoge telefoon met voice-over IP ook begint te rinkelen hier in de studio. Ik ga dat gewoon even op de schuif openzetten. En natuurlijk om testen te doen met het mengtafel en de verschillende lijnen is natuurlijk een klein beetje moeilijk, omdat we dat dus nog nooit echt samen geoefend hebben. De voice-over IP-telefoon staat open. Daar staat ook hier gewoon uitzending. Dus ik zal misschien eventjes op dat knopje duwen. Dat is dus op deze moment ook niet echt Wim te horen. Hier staan we ook nog tel. Ja. Ah, daar Hallo. Hebben we toch Wim nu helemaal live op de lijn.
1: Dus heerlijk via de analoge lijn.
0: Ja, want het is dus geen voice-over IP hier. Ik moet gewoon op tel. Dus ja. Wim, heb jij een reactie op dit trieste, toch wel heel intense nieuws? Heb je daar direct een reactie op?
1: Zeker. Het is, ik heb twee dingen, twee gedachten. De ene gedachte is natuurlijk waar we al lang over spreken, dat is die onafhankelijkheid. Het op gebied van diensten enzovoort, infrastructuur, digitale infrastructuur ten opzichte van de Verenigde Staten. En nu blijkt maar weer eens dat die digital sovereignty enorm belangrijk is, want dit is echt een voorbeeld van zo'n ingreep van we weten dat ze het kunnen en ze doen het nu ook. Hè. Dus, en dan nog tegen kleine organisaties waar ze zo denken van dat kunnen we ons wel permitteren of zo. En ten tweede, ik had daarover gelezen, over dat vastleggen van wie die Antifa en die Antifa tot terroristische organisatie uitroepen. En ik heb daar ook heel veel discussies op internet over gelezen. En ik had niet verwacht dat dat zo snel impact zou hebben op Europese organisaties. Dat is echt om de hoek, hè. Dus dat is wel schrikken, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk omdat vrij veel organisaties, hè, we hebben natuurlijk de grote RiseUp-server in Amerika, maar natuurlijk Austrische Inventati had een heel direct technopolitiek statement of politiek statement, en daarvoor hebben veel mensen daar ook ingetekend, hè. Zeker met No Blocks, hè. Veel alternatieve radio's en andere en ja, organisaties, kleine collectieven, hadden daar een blog op. Hè. En ik denk ook, ze hebben in het verleden, maar ik ben dus op zoek in mijn papieren naar de juiste data, hebben ze dus ook, ik denk dat er een heel grote zaak geweest is, Trenitalia, dat daar bommen gelegd zijn in de tijd en die werd ook iets op becommentarieerd op een van hun no-blogs. Maar dat hebben ze kunnen afwentelen in een rechtszaak. Maar ze hebben in het verleden natuurlijk ook al wel aantijgingen gehad om bepaalde ideeën goed, dat ze hun eigenlijk ondersteund hebben met het een platform te geven om daar rond te communiceren en te publiceren.
1: Nou ja, als iemand, als een terroristische organisatie communiceert via een van de grote big tech platformen, dan denk ik niet dat die via het DNS nog wel, het Domain Name System, offline gehaald worden, hè?
0: Ja, nee, zeker niet. Ja, dat is waarom dat er nu eigenlijk een beetje, dat we met verstomming zijn. Ik zie dat er ook, er was ook, ik heb de ander nog gevonden, Zenmai. In 2004 hadden ze ook een website die ook al onder de attentie kwam. En daar hebben ze ook eigenlijk een inval gehad om te kunnen weten wie wat hoe. Dus het is niet dat ze in het verleden ook geen situaties hebben gehad. Ja.
1: Mm-hmm. Het geeft ook een beetje een zwak punt aan van het internet. Dat is eigenlijk, er zijn heel veel dingen die niet puur centraal geregeld zijn. Dus er is heel veel wat op internet kan omzeild worden. Maar DNS is wel een beetje een zwak punt. Het domeinnaamsysteem eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de vertaling tussen de domeinnamen, bijvoorbeeld webgang.radiocentraal.be en de IP-adressen. Want computers hebben IP-adressen. En het is het IP-adres dat gebruikt wordt om de inhoud tot aan jouw computer te krijgen. Dus dat systeem is natuurlijk dat is wel ergens centraal. En de Verenigde Staten hebben daar een heel dikke vinger in de pap. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ze in China wel nadenken over een eigen DNS-systeem. Ik kan me voorstellen dat Europa misschien dat ook wel iets moet doen. Hè, van, je kan wel het Amerikaanse systeem gebruiken. Maar, als je alleen maar het Amerikaanse systeem hebt, dan ja. Ik vraag me daarnaast nog af of het een verschil zou gemaakt hebben als ze een bijvoorbeeld Italiaanse domeinnaam zouden gehad hebben.
0: Ah ja, ik denk dat het zegt door dat ze een .org ook hadden. Hè.
1: .org is dat valt onder Amerika. Hè.
0: Ja, ja.
1: De nationale domeinnamen vallen onder de landen. Hè. .be, wat is IT of zo?
0: Ik vind het ook wel grappig dat nu dat ze eigenlijk zich altijd AI noemde, A/I. Dus als je echt gewoon naar de discussies luistert rond AI, dan, dan komen er ook wel interessante gedachtes los. Maar ja, het is op te volgen. Maar ze hebben gewoon nu de boeken gesloten. Er zijn nog op 25 september wordt er ook opgeroepen om een nationale actiedag te doen tegen de economische sancties en internationale evenementen. En die zijn in solidariteit met de strijd, met hun strijd. Dat is op 25 september. En op 10 oktober vindt in Milaan ook een demonstratie plaats tegen de bouw van nieuwe datacenters.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, dus dat zijn nu zo twee evenementen die ze dan aangrijpen om mensen te mobiliseren om te zeggen dat dat toch echt wel niet kan.
1: Bij ons is het zo dat www.inventati.org wel
0: nog werkt,
1: bereikbaar is.
0: Maar Austicici niet
1: ook,
0: meer, hè?
1: En ook, er is een andere site, hè, die heet keepitfree.ai. En dat is wel grappig,
0: free.
1: Want dan de AI-domeinnaam gebruikt.
0: En ondertussen, er was nu de Global Gathering in Portugal, dus veel groeperingen en NGO's en anderen hebben toch natuurlijk ook wel die discussies gehad, maar ook een bepaalde emotionaliteit die daarmee verbonden is, want het lijkt toch wel even een grote tegenslag. En die hebben toch ook die tech, big tech, tegen. Er is nog een andere collectief om big, against big tech. Waar dat ook nog vrij goede Rise Against Big Tech is ook wel een goede website om nu eigenlijk soelaas te vinden. En dat is dan .tech is de suffix. Dat weet ik niet waar dat die geregistreerd staat. Rise Against Big en dan .tech. Maar Wim, ondertussen hebben wij hier dus nog iemand die aangekomen is in de studio.
1: Sur... Ja, ik had zelf nog een twee en een klein drie kleine artikeltjes over de andere soort AI-artikels en over die datacentra en dat soort. Dus ik heb nog drie nieuwsartikeltjes, als je die ergens nog tussen wil, dan eventueel doen we dat eerst of aan het einde of ik weet niet hoe het wil.
0: Ja, het is nog 20 minuten. Ik zou zeggen drie korte artikeltjes, maar je bedoelt dan nieuwsartikeltjes?
1: Ja, zal ik die gewoon direct doen en dan, dan kunnen jullie...
0: Ja, en dan denk ik dat erna leuk is dat Suraya haar even introduceert. Wij hebben elkaar leren kennen in het Media Lab in Prado in Madrid. Maar dan doen we eerst nog uw kleine drie
1: items.
0: Dan
1: gooi ik snel het nieuws ertussen nog.
0: En nog
1: van het nieuws, ja.
0: dan hebben we het nieuws gehad.
1: Dus ik heb nog de volgende drie korte items. Eén is Finland als nieuwe Texas. Twee is AI alleen op pad. En drie is AI ontwikkelt zich nu zelf verder. Ik begin met Finland als nieuwe Texas. Amerikaanse investeerders beschouwen Finland als het nieuwe Texas. Daarmee hebben ze, daar bedoelen ze mee dat het gemakkelijk is om er land te vinden, dat er energie voorradig is. En wie daar de laatste tijd nood aan heeft, is de hele datacenter en AI-industrie. We hebben bijvoorbeeld Google, dat plant tegen 2028 15 miljard dollar te investeren in hun AI-infrastructuur in Finland. Ze hebben daar veel energie voor nodig en ze sloten een contract af voor 22 jaar met de Finse stroomleverancier Fortum. Dat is het staatsbedrijf dat allerlei vormen van energie opwekt, onder meer met waterkracht, maar ook met kernenergie. Google zal hiervan de helft van de elektriciteit van de kernenergiecentrale van Loviisa opkopen en de verlenging van de levensduur van de kerncentrale mee financieren. En ja, hoewel er uraniumbrandstof voor nodig is en er vervelend afval uitkomt, noemen ze dat dan toch groene energie, omdat het toevallig geen koolstof uitstoot. De eerste minister van Finland is blij met de werkgelegenheid, maar wie verder kijkt ziet dat na een paar jaar, na de bouw van de faciliteit, er weinig permanente jobs uit voortkomen. Bovendien reserveert het bedrijf zoveel elektriciteit dat die niet beschikbaar is voor andere gebruikers. En in de VS heeft dat al tot conflicten geleid, onder meer in dat vernoemde Texas. Daar werd de energiemarkt vrijgemaakt en hoewel dat gepaard ging met de belofte van automatisch betere prijzen door de concurrentie op de markt, was het effect dat de gebruikers aanzienlijk meer betaalden dan bijvoorbeeld in nog niet gederegulariseerde gebieden. Texas is de staat trouwens met het hoogste koolstofuitstoot van de Verenigde Staten. Alleen op pad. Het ene na het andere AI-bedrijf geeft toe dat experimenten met AI uit de hand gelopen zijn. Anthropic had er al een paar toegegeven en heeft nu een vierde geval gemeld. Daarbij kreeg een AI-model een opdracht om iets te vinden op een bepaald computersysteem. Het eigenaardige einde van dit experiment was dat de doelcomputer van het netwerk verdween. De inbrekende AI-agent was erin geslaagd het IP-adres van die computer te verzetten naar een ander adres dat reeds bestond, dat reeds in gebruik was, waardoor het computersysteem onbereikbaar werd via het netwerk. Bij analyse achteraf bleek het te komen omdat de AI-agent de uitdaging niet kon oplossen, waarbij hij dan maar de boel saboteerde en het doel eenvoudigweg buiten gebruik stelde. Onverwacht en destructief gedrag bij het niet kunnen oplossen van een taak lijkt wel menselijk gedrag, maar het lijkt dus ook een karakterstrekje van AI te zijn. Bovendien, voorheen gingen andere systemen hun boekje te buiten bij het oplossen van een taak, waarbij als opdracht gegeven werd dat ze niets mochten wijzigen aan websites, ze mochten alleen opzoekingen doen om de taak op te lossen. Nadien bleek dat de AI-systemen stiekem hadden overlegd met andere AI-systemen. Ze deden dat in de vorm van het posten van reacties op bepaalde blogs of bepaalde websites op een artikel van een bestaande site, bijvoorbeeld een gaming site. Het AI-model overtrad dus de regels door te communiceren met andere systemen. Bij nog een ander incident ging er een AI-model op zoek naar een oplossing voor zijn taak, maar kwam tot de conclusie dat het die niet kon bereiken. Daarop probeerde het AI-model zichzelf uit te schakelen. Maar dat lukte niet door een fout in de instellingen van het AI-model, een configuratiefout. Het AI-model probeerde herhaaldelijk zichzelf uit te schakelen, maar toen dat na 9 keer proberen nog niet gelukt was, ging het toch terug aan de slag met de oorspronkelijke taak. Het onderzocht de inhoud van computersystemen en vond ergens een bestand met een wachtwoord. En het gebruikte dat wachtwoord om toegang te krijgen tot dat systeem. En daar begon het dan allerlei dingen te veranderen om zijn toegang nog uit te breiden. En zo geraakte het aan de persoonlijke gegevens van iemand die bij het project betrokken was. Wat daar dan verder mee gebeurd zou zijn, zullen we nooit weten. Want op dat moment waren de tokens opgebruikt. De rekenkracht die betaald moet worden en waar het model brein mee werkt. En die waren op voorhand ingesteld op een bepaald maximum. En doordat die op waren, viel de actie stil en is het beëindigd. Laatste, AI ontwikkelt zich nu zelf verder. Na de onrustwekkende inbraken in computersystemen van bedrijven die in AI doen, zoals OpenAI, Anthropic, Meta, kunnen de AI-ontwikkelaars nog moeilijk beweren dat ze het in de hand hebben. Jacob Coxon, een AI-onderzoeker die vroeger bij OpenAI werkte en daarna bij Anthropic, heeft ontslag genomen omdat hij vindt dat geen van de AI-bedrijven zich verantwoord gedraagt. Om het duidelijk te stellen, een andere topontwikkelaar van Anthropic, die zich bezighoudt met beveiliging, zegt dat AI zo snel ontwikkelt dat hij zich zorgen maakt. Op dit moment is het risico nog klein, zegt hij, maar het zelflerende aspect van AI is onrustwekkend, omdat we niet voorbereid zijn op de confrontatie met de daaruit volgende superintelligente systemen. En de kans dat die de mensheid uitroeien binnen de 10 jaar, acht hij zo'n 10%. Tot daar het inis van WebGang, de aanvulling.
0: Ja, dus zo hebben we het nieuws heel de tijd verspreid gehad. Heb je daar nog een opmerking over of gaan we eventjes inchecken met wie dat ook in...
1: Ik had een heel kleine opmerking. Ik vroeg me over die communicatie, de oorspronkelijke communicatie van Google over die datacentra in Finland. Google sprout to deepen our roots in Finland. En ik vroeg me af wat die roots in Finland van Google dan zijn. Ik weet dat ze 15 jaar geleden er actief zijn geworden met hun infrastructuur, een groot datacenter. Maar een beetje is de roots van Google is helemaal gebouwd op Linux. En de
0: is dat de kleine Linux opmerking, denk je? Ja.
1: Van oorsprong. Ja, maar zo. Dat is maar een knipoog van mij.
0: Dat is een serieuze knipoog. Natuurlijk, die 10 oktober in Milaan tegen de datacenters daar. Ik denk dat er ook nog wel, dat er toch wel een grote mobilisatie is globaal van lokale gemeenschappen die dan geaffecteerd worden door die implementatie van al die infrastructuur die zogezegd jobs geeft, maar die uiteindelijk toch vooral uitbuit op het ecologisch niveau. En dat de mensen dat daar dan toch meestal ook wel
1: beseffen. Privacy en veiligheid enzovoort. Het wordt
0: ja, of geluid. Ik heb zo eens één keer een documentaire gezien over het geluid dat zo'n datacenter maakt. En dat is toch iets dat we ook niet mogen onderschatten. Ja. Al die koeling of al dan niet. Ondertussen is dus Suraya bij ons aan de tafel. Ik weet niet, gaan we eerst even luisteren naar een nummertje dat zij heeft voorgesteld, of misschien al even je stem horen. Hello Suraya, can you... you also hear Wim, this is our co-program maker.
2: Hello, I'm here, thank you for inviting me this time.
1: Hello, welcome.
2: thank you.
1: I don't see you, but I will continue to listen to the show offline. Is that all right, Mart?
0: Offline, you mean then through FM or DAB Plus?
1: Yes, then I listen on the, yes.
0: On the 10A of DAB Plus? Or you go FM, I didn't get it, Wim.
1: Yes, I go to listen to the FM.
0: FM, okay, 106.7 webcam, and we continue. With Suraya, I'm going to put the music, because when we were preparing a little bit, I asked you music, so maybe we give this to Breed after all this heavy information around our high-tech and data centers.
2: Perfect.

0: die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, scientiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

is de 106.7. Het is de Radio Centraal. Het is de Beatcaps met techniek.

Wij zijn vertrokken voor anderhalf uur verstopte elektronica, elektronische geluiden. Zoals deze Adeline Walter Verden, die een de soundtrack maakt voor een muziektheater, Adeline Theater de Kreet. Hier uitgebracht op het

0: met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable mens of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus das so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

0: Is het nu?
1: Zeg, plaats al stil.
0: Jan, is dat nu, gaat dat nu te luisteren zijn ook? Dat hoorspel van 12 september?
1: Niet live, nee.
0: Niet live op de... het was me niet helemaal dat. Dus we kunnen wel naar die aula, de Willem Elschot aula in de Kokkiaatstraat, het Handelsmuseum, ja, gaan. Daar kunnen we dus wel naartoe gaan. Wacht even. Dat affiche hangt wat ver. Oh nee, dat ben ik vergeten. Oh nee. Beste mensen, met gevaar van eigen leven. Tussen 4 en 6 is dat te bekijken en te beluisteren. En u mag, ik denk dat u zelfs mag meedoen. Want... het wordt toch niet uitgezonden op Radio Centraal, blijkbaar.
1: Niet live. Het wordt opgenomen.
0: Dus wordt opgenomen.
1: In audio en video. En dan wordt er een hoorspelproductie van gemaakt. Die ooit.
0: Ooit.
1: Ooit.
0: Het is binnenkort 46 jaar Radio Centraal. Ja, dat is misschien al een... Het zou niet slecht zijn, hè, mocht het geknipt en geplakt worden. En dan voor een groot publiek... vertoond worden.
1: Ja,
0: ik zie het al zo voor mij. Op de grote markt, met een groot scherm, van boven tot onder, en dan zetten we die stoeme vlag er ook achter. Nee, we halen die eraf. En dan wordt dat vertoond. En dan kunnen ze dat in spiegelbeeld binnen ook bekijken. Voilà. Want ik moet eerlijk toegeven, ik had er zelf nog niet zo bij stilgestaan. Het doet mij wat denken aan de vraag van hoeveel engelen passen er op een speldenkop. Dat soort discussies. Zijn vrouwen, ja of niet, geschikt voor de wetenschap? Allee, enfin.
1: Ja, ik begin het mijn eigen af te vragen.
0: ja, we beginnen. En dat allemaal voor 12 september in de Kokkiaatstraat, in het Handelsmuseum. De Willem Elschot Auditorium.

Goddoos, ik ben helemaal van slag door die jingle. Wij laten onze fantasie hier in de studio de vrije loop. En dan gebeuren er allemaal rare dingen, zodanig dat ik me aan de kluts en de rest ook kwijt geraak. Maar gelukkig zijn hier mensen in de studio die mij op het rechte pad houden. En mij eraan herinneren dat mijn plaat niet meer draait en dat ik de verkeerde schuif heb zitten. Ah, dat soort dingen, oef. Een assistent in de studio, dat is wel handig. Wil jij even een kopje koffie brengen?

12 september, ik dacht woensdag, is er de verjaardag van de Gebraden Zwaan zingt. Ook met live muziek vanuit de studios van Radio Centraal.

en mijn lieftallige assistente Jana hier in mijn studio maakt mij... Ik ben te laat voor de gebrandsman, zingt de verjaardag. Blijkbaar zat ik toen nog heel diep en heel ver in de afgebrande bossen.

Wie weet is dit het origineel wel van de Wilfried. De Wilfried op zijn orgel ergens in de Vlaanderen.

En met dit geflieter, elektronisch geflieter, het was toch een Beatscapes, misschien iets oldschooliger dan verwacht. Maar volgende week zit Tommy Slavski hier met hij ging een hele special doen rond een bepaald Iers label. Electro-label. Even kijken of dat het nog iets dat ik nog wat meer kan meegeven. Warehouse Manifesto. En dan, dat is voor volgende week. Tommy Slavski met de Warehouse Manifesto Special. Zijn nieuwe Ierse vriendjes, muzikale vriendjes. Wij zijn zeer benieuwd voor volgende week. Maar, oei, nee toch. Deze mocht niet ontbreken. Tot volgende week of tot de vroege vogels na de nachtje.

Wave Frequencies. Just a moment, please.

Welkom bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal, 106.7 FM. U vertrouwde donderdagavond met Chris, met Lieve. Ik en hier achter de microfoon, de Lieve achter de draaitafels en het mengpaneel. Dat bent u ondertussen al jaar vertrouwd. Ik denk dat we al 13 of 14 jaar meegaan, dus dat kan tellen op deze zender op Radio Centraal. De formule is bekend. De rode draad is de synthesizer. Hoofdzakelijk de synthesizer. En we richten ons op de donkere wave. En vanavond hebben we heel veel nieuwe muziek bij. Maar u kreeg ook al een paar oudere nummers. We gingen van start met Pain Perdu. Pain Perdu met het nummer Alistair. Van de Nuit Blanche LP 2016, Bus met Kennedy. Van de Kennedy 12 inch uit 1988. En het laatste was Paradox Obscure met Dark Fortress van de cassette zelfs uit 2014. De cassette Noir. We gaan even het volgende nummer selecteren. Alright, here we go.

0: vette tattoo. Maar we hebben ook nog duistere kalenders. En er is wel verschrikkelijk veel te doen. Wat geweldig is het trouwens. Dus 12 september. En ook morgen trouwens, 11 september. Vrijdag is er in de Shelter hier in Antwerpen, komt Pierre draaien. De Pierre die we natuurlijk allemaal kennen van Radio Centraal, die gaat daar een setje op vinyl spelen in de Shelter, Oude Korenmarkt. 12-9, zaterdag dus, bij Body Electric. Die treedt op in Café Posthuis in Wustwezel. En Body Electric is de Sisters of Mercy tribute band. Het is wederom R Evolution, dus Revolution in de Almoezeniers. Ietsje harder werk, industrial, electro en andere stijlen van muziek die daar aan bod komen. We hebben ook 12-9 ook nog te vermelden. Platenbeursje in het Werkhuis in Borgerhout. Kan er zelf staan met wat platenbakjes. Lief, weet je nog, vorige keer. We gingen er ook staan, maar toen waren jij ziek gevallen.
1: Ja. Dat klopt. Ja.
0: Dus ik heb me opgegeven, dus 12-9 en allen daarheen vanaf 11 uur voor de plaatjes in het Werkhuis in Borgerhout. Dan 13-9, Black Snow in Summer. Laatste optreden waarschijnlijk in Kortrijk in café of zaaltje Bartje het Verzet. 19-9, Gradual Isolation, Bar Bakkeliet. Optreden van Gradual Isolation met verkoop van de LP op het Valhalla Records en t-shirts en dergelijke. 19-9 ook Marquee Club Night in Den Almozenier. Wat hebben we nog? 25-9 Bar New Wave in Steurzender. 23-9 Light Asylum treedt op in de Botaniek. En 29-9 Cozy Muller in Cabron.

0: Luisteren nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal. Nog tot 10 uur zeker blijven luisteren, want u gaat nog veel mooie muziek horen, zoals dit laatste van Clock DVA. Prachtige sound. Stations of the Mind van de Digital Soundtracks LP uit 1992. Daarvoor Kein Mensch met Zuchtig van de Kein Mensch LP. En het eerste in dit rijtje van drie was More of a Giant. En dat is het eerste project van Marcel Cantarell, de godvader van de minimal synth. Hij was erbij in 2003 toen die stroming binnen de wave synthpop terug revival kende. We speelden Distant Plains van een...
1: Places.
0: Ja.
1: Distant Plains. Het is
0: soms... Op de demo CD staat... Plains.
2: Oké.
0: En op later Places, dus het is niet echt duidelijk of het Places of Plains is. Het is in ieder geval uit 2003.
2: Dat is de beginperiode.
0: Yes.

0: Righty. Wave Frequencies met Lieven achter de draaitafels. Chris hier achter de micro. En u kreeg muziek uiteraard. En de eerste in dit rijtje van drie was weer erom een tattoetje. En vervolgens Intolerance met Arwen. En dat vind je op de LP Intolerance terug. En het laatste was Unconscious Depraved Souls in Vatican van de Slaves of System LP uit 2020.
1: Wave Frequencies.

0: Een prachtige synthwave van Protector 101 met Infiltrate vind je terug op Hunter's Journey EP, een vlakfile 2013, maar het is ook op een cassette verschenen, de compilation in 2014. Daarvoor Liquid G met Short Circuit van de Liquidation LP in 2015 op Dark Entries verschenen, en het eerste was een tattoo die de lieve heeft laten zitten vanmorgen nog. Ja, vanmorgen, hè? Ja, oké, okay, ja.
1: Van de morgen.
0: Ja.
2: Lonely day. Street full of emptiness. Green. Green. No one hears me. Apology of pain. Pain. I love you. But this world doesn't belong to me. We are sad lovers in an apparently happy world. This is the funeral. We are ready to march with this rhythm. With this rhythm. With this rhythm. With this rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Rhythm. We are ready to march with this rhythm. Poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world, poor world. Please love. Please love. Lose love. Lose love. Lose love. Lose love. Lose love.

0: Destruction. We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies, helaas. Volgende week zijn we er terug, uiteraard. Ja, nog genieten natuurlijk van de programma's die hierna komen. We zien elkaar dus binnen een weekje of zaterdag in het werkhuis in Borgerhout voor de platenmarsje daar. Bedankt voor het luisteren. We gaan er alvast uit met waarom we weg waren. Ja? Oké. Okay, ik kan nog even de nummers zeggen die gespeeld zijn. Euphoria met Outro Losing Love van de Eromas CDR uit 2024. Single Gun Theory, I Close My Eyes van de Exercise the Wasteland LP uit 1987.
1: Ja, we gaan eruit met.
0: Dat had ik al gezegd waarom we weg waren, hè? Mm.

0: Voilà, en direct er een lap op geven. Je hoorde The Scientists, een Australische band uit Perth. En ze hebben eigenlijk al een lange muzikale historiek die in 1976 al begon. Maar het was eigenlijk pas wachten tot begin jaren 80 dat ze echt uit hun startblokken schoten. Mm-hmm. En dan ook maar meteen verhuisden naar Sydney. Op het einde van 83 waren ze op dat moment een van de populairste alternatieve bands in Australië. En daarom besloten ze naar Londen te verkassen.
1: Oké, okay, goede move.
0: Goede move, ja. Ze evolueerden eigenlijk muzikaal naar swampy, psychedelische rock met invloeden van bands als The Gun Club, The Cramps, Suicide en The Stooges. In het nummer dat u zo net hoorde, Murderess in a Purple Dress, vind ik dan weer dat echo's terug van het explosieve karakter van een band als The Birthday Party. Mm-hmm. Dit nummer kwam uit de EP Demolition Derby uit 1985.
1: Goeie keuze, Sis. Welkom bij Potage du Jour op Radio Centraal, aflevering 42 vanavond. Vorige week kregen we een bijzonder lekker soepje voorgeschoteld met extra letter vermicelli.
0: Ja.
1: Deze week serveren wij onze klassieke dagsoep weer. Dat betekent Sis, ikzelf en 12 goede platen.

0: Joseph K., de band die u net hoorde, ontleende zijn naam aan het hoofdpersonage uit Kafka's roman Het Proces. De groep Joseph K. bracht slechts één album uit, The Only Fun in Town. Doet mij aan een Britse serie, denk ik. Ergens maar. En dat uit 1981 opgenomen, trouwens in België, in de Little Big One Studio in Brussel. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar ik heb er straks eens opgezocht en die bestaat nog steeds. Dat is ook een platenlabel blijkbaar, mij totaal onbekend. Radio Drill Time, dat u net hoorde, stond niet op die LP, niet op die The Only Fun in Time. Maar werd voordien als single uitgebracht in 1980. Groep uit Edinburgh, een beetje een atypische rockband ook, want geen van de bandleden dronk bier of sterke drank of whatever, deden geen drugs. Tijdens hun optredens bindteksten deden ze niet aan, bisnummers doen we ook niet.
1: Maar wel pieuw.
0: Pieuw, dat wel, ja. Leuk synthesizertje gevonden ergens. Dus ja, goed, een handtekening vragen was er helemaal niet bij. Dus het was ja, op dat vlak een beetje een rare band. Of dat ze dat al dan niet groepjes in de backstage toelieten na het optreden, daar was hun bio vrij stil over.

back down. She used to cook my breakfast.

0: Sven. Het was al een tijdje geleden, maar we zijn bij Potage du Jour. De blues niet vergeten.
1: Nee, het is.
0: Getuige hier van Lightning Hopkins en dit nummer Buddy Brown's Blues. Komt uit de plaat Blues in My Bottle. Dus genoeg blues in zin, denk ik, uit 1961. Volgens het toonaangevende muziekblad Rolling Stone staat momenteel Lightning Hopkins op plaats 71 in de top 100 van de beste gitaristen aller tijden.
1: Okay.
0: Dus ja, mooie positie.
1: Nee, slecht, ja.
0: Tussen 1959 en 1969, dus eigenlijk over een periode van 10 jaar, nam hij 25 of 26 platen op. Ik vermoed dat hij dat voldoende vond, maar nadien bracht hij niets meer uit tot aan zijn dood in 1982.
1: Ja.
0: En ja, Lightning Hopkins, ik ben zoiets wat gaan neuzen. En in het bluesmilieu een vreemde eend in de bijt, want hij bracht zijn muziek uit op meer dan 25 labels.
1: Oké, okay. Twee platen op hetzelfde label dan.
0: Ja, toch een paar. Hij was zeer wantrouwend tegenover contracten, wegens een diepgeworteld wantrouwen. Je is de blanke man. Mm-hmm. En daarom liet hij zich per opgenomen song betalen. Okay. Dat leidde ertoe dat hij heel veel van zijn teksten bedacht op het moment van de opname zelf. En bij elke nieuwe uitvoering van een van zijn songs durfde hij de teksten wel eens wijzigen. Lightning Hopkins, speciale kerel.

0: Christopher William Stone King, een Australische blues singer, songwriter, banjo en gitaarspeler. En jarig op 15 maart, Sis. Dus ja. Jullie kunnen samen kaarsjes uitblazen, maar op jouw taart staan een paar kaarsjes meer, denk ik. Hij is er van 74, dus...
1: Oeh, ja. En dat klinkt alsof dat hij begin jaren 20 of zo is geboren en dan direct eigenlijk... Een pruimtabak in zijn mond heeft gekregen.
0: Ja, zoiets. Ja. Maar goed, ja, het is nog een jonge gast. Hè. Hij is een jaar jonger dan ik zelfs. Dit kwam uit King Hokum. Zijn derde album eigenlijk, maar eigenlijk zijn debuutalbum met eigen materiaal. Dus het eerste album dat hij uitbracht met zijn eigen nummers, zeg maar. C.W. Stone King hoorde u met Bad Luck Everywhere You Go.

0: En we begonnen hier spontaan te line dansen.
1: Jij vooral, zes.
0: Het is exact 30 jaar geleden dat de plaat 12 Golden Country Greats uitkwam van de groep Ween. Mm-hmm. En dit is mijn plaat van de maand geworden in Potage du Jour. Alhoewel, de maand is redelijk kort geworden, maar misschien dat ik het nog een beetje kan rekken.
1: Ja, of je kunt er eens twee nummers van insteken.
0: Dat kan ik ook doen. Ja. Nu, ze is opnieuw uitgebracht, deze plaat, in een speciale, maar helaas heel dure editie. Aha. Met extra tracks en demo-opnames. En wat u dus ook hoorde, humor is bij Dean en Gene Ween, die trouwens geen broers zijn, altijd wel een constante op die plaat. En op hun andere platen dikwijls ook. Nu, dat is eigenlijk al duidelijk geworden ook bij de titel van de plaat. 12 Golden Country Greats, terwijl er maar 10 nummers op staan.
1: Ja. Ja.
0: En je hoorde hun politiek incorrecte vuilbikkerij in het nummer Piss op a Rope.
2: Once the getting was good, but now the getting's got gone.

0: together. Walks about whiskey on mass.
1: Een plaat uit 2013 en die heet This Side of Jordan van het uit North Carolina afkomstige folk en Americana duo Watch House. Watch House is Andrew Marlin, die zingt, speelt mandoline, gitaar en banjo. En Emily Friend, die ook zingt en viool en gitaar speelt. En ze zijn ook getrouwd en ondertussen hebben ze 9 albums uitgebracht.
2: Hun laat... Ik dacht 9 kinderen.
1: Nee, het zijn plaatjes. Okay. Hun laatste plaat dateert van 2025 en heet Rituals. En de plaat This Side of Jordan die kwam al uit in 2013 onder hun vroegere bandnaam Mandolin Orange. Maar ondertussen werd de plaat in 2024 herperst,
2: ja,
1: met dus de huidige bandnaam op de albumcover. U hoorde Waltz About Whiskey en het is een prachtplaat.
2: Heel mooi, ja.

0: Roger King Mosian, een Amerikaanse trompetist, componist en bandleader, die dit nummer opnam samen met de Griekse bouzouki-speler. En nu komt het Yannis Tatasopoulos. Heb ik dat ongeveer goed gezegd?
1: Ja, kan het niet beter.
0: Roger King Mosian is helaas zelf jong gestorven op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van slecht behandelde tuberculose. Ja, hij koos zelf voor alternatieve geneeskunde, wat dus al geen te beste idee bleek te zijn, want hij overleed kort nadien. Maar ook voor het behandelen van alternatieve geneesheren liep het niet zo goed af, want de heren Gian Curcio en Epstein werden immers veroordeeld voor doodslag en criminele nalatigheid. Kan tellen. Van Roger King Mosian hoorde u Flamenquico.

Ooit stond deze man aan de zijde als tenorsaxofonist van iconen als Count Basie, Cab Calloway, Coleman Hawkins en ook Ella Fitzgerald. En was hij ook talentscout en adviseur voor het legendarische Blue Note Records. Ik heb het over Ike Quebec. Ook hij maakte in de jaren 50, net als veel jazzgiganten, een moeilijke periode door vanwege een hardnekkige drugsverslaving. Maar in 1959 maakte hij een indrukwekkende comeback met soul jazz en bossa nova albums. Zijn plaat Blue and Sentimental uit 1961, die wordt als een waar meesterwerk beschouwd. En op deze plaat wordt hij begeleid door gitarist Grant Green, ook niet van de minste, en pianist Sonny Clark. Maar dit nummer, Loyer, komt uit de opvolger, Bossa Nova Soul Samba uit 1962. Een plaat voor zwoele zomeravonden of voor de open haard in de winter. Ike Quebec.

Twee postpunknummers na elkaar. Het eerste uit de UK uit 1979, The Last Gang, hoorde u met Spirit of Youth. En zo net postpunk met een al wat industrieler kantje aan uit 1984 en uit de USA. Executive Slacks hoorde je natuurlijk met The Bus.

0: bijna helemaal tot het gaatje.
1: Ja.
0: Deze groep uit Louisville, Kentucky, wordt alom beschouwd als de grondleggers van de postrock. Ik heb het over de band Slint. En ondanks hun zeer korte bestaan, slechts 2 LP's op 2 jaar, liet ze toch een onuitwisbare indruk achter op de alternatieve gitaarmuziek. De tweede plaat, Spiderland, wordt beschouwd als hun meesterwerk. Is ondertussen ook een beetje een cultplaat geworden. Ook de zwart-wit foto van de hoes van deze plaat is iconisch. Ik laat hem je even zien.
1: Ja, je hebt hem al op
0: zich. Deze dus.
1: Ah ja. Ja, mooi.
0: Want de bandleden daar, die dobberen al lachend in het water van een verlaten steengroeve. Mm-hmm. Nu, om die foto te nemen, zijn ze dus een... ja, hoe moet dat zeggen, illegaal een natuurpark binnengedrongen. Ja. En ze waren daar eerst weggejaagd, maar okay. ze zijn er dan toch
1: stiekem
0: terechtgekomen. Ja. En een leuk weetje eigenlijk, de foto is genomen door Will Oldman, oftewel Bonnie Prince Billy, die toen al muziek had uitgebracht onder de naam Palace Music en Palace Brothers. En ja, dit nummer komt dus uit die iconische LP Spiderland. En het heette Good Morning, Captain.
1: Ja. Ik moet zeggen, good night, beste luisteraar. Want we sluiten aflevering 42 van Potage Jour vanavond af met Alison Mosshart, Jack White, Dean Fertitta. Ik kon het even niet uitspreken. En Jack Lawrence. The Dead Weather dus, met Will There Be Enough Water. Daar ligt een kapitein ter lange onvaart dan s'nachts af en toe is wakker van of er genoeg water is voor zo'n boot om uit te varen.
0: Goeie bruggetje ook met het vorige nu.
1: Ja, ik dacht oké, er is een link hier. Maar ja, goed. Tot volgende week zou ik zeggen.
0: Ja, tot volgende week.

Goedenavond. Welkom bij Radio Centraal en de Magic Mushroom. Vorige week zijn we begonnen aan een tour doorheen Australië die toen eindigde in Sydney. Na een flinke portie barramundi met friet en enkele pinten Young Henry's Newtowner kunnen we er weer tegenaan gaan. In eerste instantie bewegen we ons een 80-tal kilometer zuidwaarts naar Wollongong.

Dat was Velvet Elevator, een band uit Wollongong met hun track Children of the Sun 2. Het is al even geleden dat ze nog iets uitbrachten. Hun meest recente album, Fire on Zion 1, stamt al uit 2021. De laatste bezetting van Velvet Elevator die ik heb teruggevonden bestond uit Angus Black, Ben Mercer en Jordy Timmins. Ik ben u ook nog twee bands uit Sydney schuldig die niet meer in de vorige uitzending pasten. De eerste heet Sleep Makes Waves en werd in december 2006 opgericht door bassist en toetsenman Alex Wilson, Tom Binneter en Jonathan Core. De twee laatstgenoemden zijn inmiddels vervangen door gitarist Otto Weeks Green en drummer Tim Adderley. Hun output is, gezien hun bijna 20-jarige bestaan, vrij bescheiden te noemen. 4 studioalbums, 2 EP's en in 2021 Live at Metro. Uit It's Here, But I Have No Names for It, uitgebracht in 2024, is dit Ritual Control. Hou u vast aan uw bretellen.

dat was bifter. En daarmee heb ik weer al iets geleerd, want dat blijkt een slangwoord te zijn voor het voorwerp dat wij gemeenzaam kennen als joint, of toeter, zo u wil. De vier leden van Bifter zijn Rory Wheatley, zang en gitaar, Luke Martin, zang en synthesizer, Nathan O'Hara, bas en Gus Hart, drums. Ze brachten in april 2025 hun langspeeldebuut First Impressions of Hell uit. Wat ik u van hen heb laten horen is iets ouder, een losse track uit juni 2023. Hij heet Mage of Haze. Ik zet hem op repeat in de autoradio terwijl we de 900 kilometer naar Melbourne overbruggen. Daarbij rijden we eerst naar het westen op de Great Western Highway langs de iconische zandstenen rotsformaties bij Katoomba. Daarna buigen we af naar het zuiden op de Hume Highway en passeren bij Goulburn het gigantische betonnen schaap de Big Merino. Dan rijden we langs Holbrook, waar een echte onderzeeër staat, in een stad op minstens 260 kilometer van de kust. Uiteindelijk komen dan de bossen en panoramische vergezichten van het Kinglake National Park in zicht. En dan zijn we er zowat. We worden welkom geheten in Melbourne door Closure in Moskou, die opereren voor hetzelfde Birds Rope Collective label als daarnet Sleep Makes Waves. En ze werden ook al in 2006 opgericht. In 2008 verhuisden ze een tijdje naar Amerika, maar 2 jaar later waren ze terug, minus de originele ritmesectie, drummer Bo McKee en bassist Brad Kimber. Tot nu toe verschenen er slechts 3 langspelers van de groep. First Temple in 2009, Pink Lemonade in 2014 en 3 jaar geleden Soft Hell. De bezetting ziet er als volgt uit. De originele leden waren Christopher de Sank, zang, en Mansour Zanelli en Michael Barrett, gitaren. De nieuwelingen waren Duncan Miller op bas en drummer Salvatore Adone. De 2 laatste waren daarvoor lid van funkband Sasquatch. In 2015 werd na een optreden in Londen ingebroken in hun camionet en werd hun materiaal, waaronder een laptop met demo's, gestolen. Later gedurende dezelfde tournee werden een aantal optredens afgelast in het zog van de terroristische aanslag in de Bataclan. We luisteren naar Primal Sinister.

Banana Gun werd in 2016 gesticht door multi-instrumentalist Nick van Bakel van The Frowning Clouds. Oorspronkelijk een soloproject groeide Banana Gun al snel uit tot een quintet. The Master komt uit hun in juni 2020 verschenen eerste album, The True Story of Banana Gun. In Australië kwam het uit op Anti-Fate Records en in Europa op Fulltime Hobby. Datzelfde geldt voor het 2 jaar geleden uitgebrachte Why is the Color of the Sky? Dat werd volgespeeld door Josh Dance, bas en piano, Jimmy Gregg en Miller Wildman, drums en percussie, Jack Crook, gitaar en Nick van Bakel, gitaar, zang, percussie, toetsen en blazers. De 2 vrouwelijke leden, Charlotte Tobin en Stella Renix, waren tegen dan al vervangen. Het nummer dat we gaan beluisteren heet Children of the Man.

Met de LP-titel Lysergic Liquid Maze of the Psychotropic Kryptonauts steekt Astro Elevator niet weg waar ze hun inspiratie opdeden voor dit eerste album. Ze brachten het uit in eigen beheer in 2022. Sindsdien hebben ze in de loop van 2024 nog een paar losse tracks op Bandcamp geplaatst, evenals een tweede langspeler, Cosmo Vortexia. Astro Elevator ontstond in Melbourne ergens midden 2019. Ze verstoppen zich consequent achter pseudoniemen als Captain Trip Zinger, Karim Abdul Guitar, dat is een goeie, Scorpion Bateman en Flex Mustang Mulligan. Ze vertolkten zo net Hypernova. De Blackheart Death Cult heeft in november vorig jaar het virtuele album Black Rabbit op Bandcamp geplaatst, maar ik heb het nog niet gehoord. Hun vorige release stamt uit 2023 en was een 12-inch, Pindrops getiteld. De twee vaste leden zijn songschrijvers Sasha L. Smith, gitaar, zang en tape loops, en Dominic Evans, gitaar. Op deze plaat werden ze bijgestaan door drummer Andrew Nuns, bassist Dion Slaviero en organiste Gabby Potocnik. Dit is het titelnummer.

Mutual Delusion komt uit Second of Spring, het derde en tot nu toe meest recente album van Beaches. Van deze band verschenen er tussen 2008 en 2017 slechts 3 albums. Beaches, She Beats en Second of Spring. De laatste 2 op Chapter Music. De groep bestaat voor een deel uit leden van andere bands, wat hun vrij magere output kan verklaren. Zangeres en gitariste Antonia Selbach speelt ook bij Love of Diagrams. Haar collega Alison Bolger komt van Panel of Judges en bassiste Jill Tucker is ook lid van Spider Vomit. De derde zangeres en gitariste is Ali McCann en achter de drums zit Carla Way. Beaches werd opgericht in oktober 2007 en speelde sindsdien op een aantal festivals als All Tomorrow's Parties, Big Day Out, Flip Out, het Melbourne International Arts Festival en het Laneway & Meredith Music Festival. Ze mochten ook het voorprogramma verzorgen van acts als Mogwai, Deer Hunter en Ten East. Dat er ook minder etherisch werk op hun platen staat, hoort u aan Void, dat harder is, maar toch vrij hypnotisch blijft.

De Sand Pebbles, genaamd naar een film met Steve McQueen, Richard Attenborough en Candice Bergen uit 1966, begonnen al in 1999 met het uitbrengen van platen, maar ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord tot er in 2024 een single van hen werd uitgebracht door Freedom Air op hun Regal Crabomophone sublabel. Sometimes a Great Notion is de A-kant ervan. De titel is die van een boek van Ken Casey, die van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hij werd ook verfilmd in 1971 met in de hoofdrollen Henry Fonda en Paul Newman. Het is volgens Discogs tot nu toe ook hun laatste release. De Sand Pebbles bestaan uit zanger en gitarist Andrew Tanner, Ben Michael X op gitaar en toetsen, Malcolm McDowell, een andere dan die uit Clockwork Orange neem ik aan, ook op gitaar, Christmas Hollow, bas, cellist Garrett Skinner en drummer Leroy Cope. De B-kant van de single is Desire Lines en lijkt aan te tonen dat er ook in Melbourne platen van La Düsseldorf en of Noy te vinden zijn.

Blijkens de foto's die ik van de groep gezien heb, is Glassbeams een trio. Maar het enige lid dat met naam en toenaam genoemd wordt, is gitarist Rajan Silva. Volgens mijn AI-slaafje zijn de andere twee zijn broer Vishnu Silva, die zich bezighoudt met toetsen en synthesizers, en drummer Gabriel Laya. Ze treden meestal op met gouden maskers, waardoor het lang onduidelijk was wie de leden precies waren. Black Sand komt uit Mahal, hun tweede album, een product van het Ninja Tune label uit 2024. De vader van de Silvas emigreerde in de late jaren 70 naar Melbourne vanuit India. Papa Silva stelde zijn kroost regelmatig bloot aan een dvd van een concert dat plaatsvond in de Royal Albert Hall in 2002 onder de naam Concert for George. Het was bedoeld als eerbetoon aan de het jaar daarvoor overleden Beatle George Harrison. Er werd aan meegewerkt door grote namen als Ravi Shankar, Eric Clapton, Paul McCartney en Jeff Lynne. In de platenverzameling van de Silvas zaten uiteraard ook soundtracks van Bollywood-grootheden als Asha Bhosle en de zussen Mangeshkar, maar ook blueslegendes als B.B. King en Muddy Waters. Rajan Silva geeft aan dat hij vooral beïnvloed werd door acts die een fusie van Indiase en Westerse invloeden brachten, zoals R.D. Burman, Ananda Shankar,

El Colosso is een heavy kwartet uit Melbourne, waarvan de eerste LP in een beperkte oplage van 300 exemplaren op rood vinyl verscheen in mei 2017. Down to the Stars, de track die u daarnet hoorde, werd 2 jaar later als losse track op Bandcamp geplaatst. Maar u kan het nummer ook terugvinden op het net voor de lockdown verschenen album Forgotten Ancestors uit december 2020. El Colosso bestond ten tijde van de opname uit zanger Matt Cooper, gitarist Benny James, drummer Peter Hayden en Alex Hayes op bas. Nog steeds in Melbourne werden in 2011 de Bolls opgericht. Ze omschrijven zichzelf als een monster bearded, hard riffing stoner punk trio, homegrown in Melbourne, Australia. In 2016 brachten ze een titeloos eerste album uit in eigen beheer. 3 jaar later gevolgd door The Beginning or the End, een vinylrelease op Baron van Weasel Music. Daarna lijken ze een hele tijd te hebben stilgelegen, want hun volgende plaat verscheen pas in januari van dit jaar. U hoort hen zo dadelijk aan het werk in A Little Bit uit 2019. Ryan Page zong en speelde gitaar, David Razor Dawson zong ook en speelde bas en de drummer was Kian Pearce.

Thunder Cave komt uit het album Buffalo van de stonerband Foot. Ze gingen naar de buiten om er in de natuur inspiratie voor op te doen. Naar eigen zeggen om te ontsnappen aan en te genezen van a world that is full to the brim with bullshit. Ze, dat zijn zanger en gitarist Paul Holden, tweede gitarist Pete Walder, die tussen 2016 en 2018 Dave Pemberton is komen te vervangen, bassist Sean Stoke en drummer Jack Eddy. Op sommige nummers werden ze bijgestaan door Tom Thomas op toetsen. In 2020 verscheen van hen ook nog The Balance of Nature Shifted en hun meest recente langspeler is You Are Weightless, was het maar waar, uit juni 2022. Te horen aan de titel Green Lake zocht Planet of the Apes ook zijn heil in de natuur. Hun titeloze eerste album verscheen in 2017 en werd ingespeeld door zanger en bassist Michael Solo Sullivan met Justin J.C. Cruikshank op gitaar en Pete Carter achter het drumstel. Op de 2 jaar later gereleaste opvolger Tourist Season deed onder andere Bob Balk van Fu Manchu mee als gastmuziek.

catalogus van Planet of the Apes, uitgebreid met de EP Lagrange Point Volume 1. En in 2022 was er Turn to Stone Chapter 5, een split LP op Ripple Music die ze volspeelde samen met Dune Eater.

Zo hebben we ze graag, onze riffs. Dit was The Dreamer's Burning Door van Pseudo Mindhive. En ja, we zitten nog steeds in Melbourne, waar de groep in 2017 werd opgericht. Debuteerden deden ze het jaar daarop met From Elsewhere, een LP op het Salty Dog label. Die werd nog een jaar later gevolgd door Of Sears and Sirens. En in 2020 was er een virtueel live album opgenomen in de Northcote Social Distance Club. Dat is natuurlijk een referentie aan de COVID-maatregelen. Hun derde studioalbum, Volume 3, verscheen in 2021 en werd in 2022 gevolgd door de EP Eclectica. Toen bestond de bezetting uit zanger en gitarist Christopher Hockey, drummer Samuel Drew Rumoro en Bikeri en John Zacharias, die allebei zowel gitaar als bas speelden. Elders in de stad begonnen zanger Russell Clark, gitarist Christos Athanasias, bassist Nicholas Dumont en drummer Joel Martin in november 2015 hun opgenomen carrière als The Ugly Kings met het mini-album Of Sins. Hun eerste langspeler luisterde naar de titel Darkness Is My Home en werd in 2018 uitgebracht door Bilocation Records. In november 2020 verscheen er een uitgebreide deluxe versie van Of Sins. Die werd in april 2019 gevolgd door een live album, Killing Time at Cherry Bar. Voor de studioplaat Strange Strange Times tekenden ze datzelfde jaar bij Napalm Records. Black Widow dateert uit 2018.

Virus Whip speelde voor u Death Valley, het titelnummer van een EP uit 2022. Ze waren dan al 2 jaar platen aan het uitbrengen, te beginnen in april 2020 met het mini-album Constant Blue. Dat werd gevolgd door enkele singles, maar op een langspeler was het wachten tot februari van vorig jaar, toen Vultures op Bandcamp werd geplaatst. Voor zover ik het kan bekijken is Virus Whip een solo-project van de uit Geelong afkomstige, maar in Melbourne residerende Jason Dennard. Tot zover de beschikbare informatie. Als laatste act van dit programma heb ik Push the Button klaarstaan van Riff Fist. Opgericht in juni 2011 in Mount Dandenong, een stadje op een 40-tal kilometer van Melbourne, speelden ze 1,5 jaar live vooraleer iets uit te brengen. In december 2012 organiseerden ze het eerste Riffmas event, een mini-festival met lokale doom metal bands. Hun lang verwachte eerste release kwam er in 2023 met de EP Fistful of Riffs. Deze werd gevolgd door de 7-inch For a Few Riffs More in 2014. In 2015 maakten ze hun Western trilogie compleet met The Good, The Loud en The Riff. Dat jaar gingen ze ook naar Europa, waar ze onder meer te zien waren op Desertfest in Berlijn. De bezetting bestond tot dan toe uit zanger en bassist Koza, wiens echte naam ik niet heb kunnen achterhalen, drummer Grondo, echte naam Christian Grondman, en gitarist Casey Brew Courage. Maar Grondo had andere verplichtingen en kon niet mee op tournee. Ze namen dan maar producer Joel Taylor mee in zijn plaats. Die doet ook mee op hun meest recente release, het zelf uitgebrachte King Tide uit 2017.

Het nieuwe album van Booker Stardrum en Evan Shaunstein dompelt ons, u en mij, onder in een nieuwe wereld. Oeps, zo heet het. De twee muzikanten zijn meesterlijke creators, creatoren, scheppers, gefascineerd door de kruising van akoestische instrumenten en vervormde elektronische texturen. Shaunstein is een meester in synths en productie, waarbij hij de arrangementen van zijn nummers opbouwt tot vreemde, hoekige vormen. Hij heeft trouwens naast sfeervolle house, dubachtige breakbeats en electrofunk, ook zwevende ambient muziek en spirituele jazz verkend. Stardrum, een kosmisch georiënteerde, maar tegelijkertijd uiterst precieze percussionist, multi-instrumentalist en componist, heeft dan weer samengewerkt met een ware who's who van psychedelische jazz- en noise-artiesten, waaronder Lee Rinaldo en Patrick Shiroisi. Hij is ook thuis in Future Jazz, waar hij een middenweg bewandelt tussen dromerig improviseren, motorische krautrockpulsen en afrobeat structuren. Hoewel Stardrum en Shaunstein al jaren in verschillende hoedanigheden samenwerken, is deze Oeps hun eerste gezamenlijke volledige album. Het breidt het bereik en het instrumentale palet van het duo nog uit. Zowel Stardrum als Shaunstein zijn behendige improvisatoren die elk binnen een bepaald genre excelleren, maar ze hebben zich grotendeels niet aan een strikt genre gebonden. Hier gieten ze ideeën uit techno, jazz, hip-hop en dubstep in een smeltkroes, als twee giechelende, zotte wetenschappers die lukraak maar wat elementen combineren en zich verwonderen over de onverwachte resultaten. Look, ma, it's alive of zo. Hè? De basisstructuur van deze opnames is simpel nogthans. Stardrum houdt zich aan drums en percussie, Shaunstein aan synths en piano. Elke compositie heeft als basisdoel een groove te creëren. Maar de manier waarop ze dat bereiken, dat is altijd verrassend. Men bewandelt op elk nummer vreemde, kronkelige paden, zoals gezegd. Niets voelt alsof het begin of eindigt. Wat de eerste paar luisterbeurten toch wat desoriënterend maakt misschien. Het duo begrijpt de kracht van ingetogenheid. In plaats van geluiden op elkaar te stapelen voor een maximalistische overweldiging, maakt hun minimalistische aanpak veel expressie in hun respectievelijke spel mogelijk. Het voelt allemaal vreemd, maar toch toegankelijk, alsof dat ze een topografische kaart van John Hassell's Fourth World wilde maken, of zo. Het universum is immens, lijken ze te erkennen, met complexiteiten die wachten om ontdekt te worden, zodra je die eerste stap zet. U hoort al Magic MTN, u hoort van u nu Part 1, Part 2, Silver Triangle, 38,000 en Sleet, Booker Stardrum en Evan Shaunstein.

En dan is er Highsight. Highsight. Highsight, dus hoge zucht. Highsight houdt ervan om definities op te rekken, om het zo te zeggen. In de studio verleggen ze de grenzen van wat we pop zouden kunnen noemen. Op papier testen ze dan weer de betekenis van de term supergroep. Er werken heel wat muzikanten mee aan hun debuutalbum, dat Once Band heet. Maar de belangrijkste bandleden zijn Ro Lundberg van de New Yorkse freeform band Jobs, John Dieterich van Deerhoof, u wel bekend wellicht, art rock band om het zo te noemen, en Matt Melan van het veelzijdige collectief Skeletons en talloze andere experimentele bands met jazz-invloeden. Het is een dichte mix van experimentele muzikale achtergronden en dat hoor je meestal ook in die nummers. De drie part-time percussionisten zijn geobsedeerd door ritme en stapelen drumritmes en stevige elektronische dreunen bovenop elkaar. De beats lijken in elke situatie eigenaardig aan te voelen en vallen op als... Ja, de teksten zijn impressionistisch en onsamenhangend, vaak aarzelend half gesproken door het trio zelf, maar meestal gezongen door de begeleidende leden dan weer en multidisciplinaire geluidskunstenaars Alexandra Lekind, Macy Stewart en Paige Alice Naylor. Ook onder andere Lia Cole, Ben Lamar Gay, Booker Stardrum, weer hij, daarnet ook al, Jon Starks moet ik zeggen, en Max Jaffe zijn op deze plaat van de partij. Vreemde stem- en instrumentcombinaties dus. En Highsight deelt zeker terrein met de indie-favorieten uit Brooklyn van de jaren 2000, spelend met maatsoorten en dissonantie, maar toch met genoeg melodie om het geheel samen te binden. Gooi je genoeg lawaai, beats, gekke ideeën en melodische flitsen naar een probleem en het verdwijnt. Dat lijkt het manifest te zijn van Highsight. U hoort 5 fragmenten, Fertile. Nee, ik ga er 6 draaien zelfs. Relax Redux met Lia Cole en Jon Starks. Fertile met Booker Stardrum. To Grow in Lightness, weer met Lia Cole. Take Care. Dat is aan Highsight en Paige Alice Naylor, featuring Booker Stardrum en Ben Lamar Gay. Once Bent, weer Paige Alice Naylor, featuring Ben Lamar Gay en deze keer met Lia Cole. En om af te sluiten, Unrememberable. En dat is dan featuring Lia Cole. En wel nu.

Wauw, Haisai. De verdere bloei van de Chicago scene van nu. Er is ook een gloednieuwe release van Lula York, uitgebracht afgelopen vrijdag 4 september. Lula York, de bekroonde Britse componiste, geluidskunstenares en live modulaire synthesiste die bekend staat om haar experimentele doe-het-zelf elektronica, DIY. Ze creëert abstracte geluidslandschappen, ritmische beats en minimalistische melodieën met behulp van hardware synths, vocale verwerking en loopsystemen. De 8 korte werken op het nieuwe Starlings Sessions album, opgenomen begin juni dit jaar, zijn geïmproviseerd op een zogenaamd shared system van de firma Make Noise, dat Lula York te leen kreeg van Luke Sanger, een andere elektronische ontdekkingsreiziger uit East Anglia. Die gegeerde synthesizer Shared System, inmiddels niet meer in productie, laat de originele geluidsontwerpprincipes van het invloedrijke modulaire synthesizerbedrijf Make Noise zien. Lula's nieuwe collectie brengt dit eigenzinnige klankpalet naar voren als een reeks reflecterende kamers, verlicht door de warmte van een vervormde sinusgolf, die obsidiaankleurige wanden onthullen, geëtst met cadmium en goud. Tot aan de zelfgemaakte coverafbeelding toe, die verwijst naar de kenmerkende, geantgetekende ontwerpen op de frontpanelen van de modules van de synth. Lula bracht iets meer dan een week door met dit haar onbekende systeem en nam in evenveel dagen de 8 sessies op. Ze gebruikte de ervaring om haar modulaire oefensessies nieuw leven in te blazen, om de opwinding van een complete beginner in een wereld vol verwondering weer te kunnen ervaren. De onophoudelijke, energieke geluiden van nieuw leven waren constante metgezellen tijdens deze sessies, toen een paar spreeuwen een nest kuikens grootbrachten op het dak van de cottage studio waar dat Lula werkt. Deze luidruchtige kuikens en de elektrische roepen en de voortdurende beweging van hun onvermoeibare verzorgers werden al snel de inspiratie voor deze reeks stukken. Vandaar de Starlings Sessions. U hoort de eerste 5 van de 8. Lula York.